0: overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

was de reden. Waarom maakte ik alles stuk? Waarom niet gewoon dik tevreden? Tevreden hier met dit geluk.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overweg Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus, 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover. Uur na uur.

0: baba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die,

de bepaalde pechfiguren hier in de zaal zitten en hier thuis zitten te luisteren, dan zouden we kunnen zeggen, leeft u zich even uit in het volgende lied. Want de man die het in dat tijd gecreëerd heeft, die heette Peter Pech. En die zag alle verdriet en ellende in zijn vrouw. En daarom zou ik zeggen, heren, zingt u vooral mee, maar dames, laat u zich ook niet kennen. Hier is het lied van Cornelia. Ja.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover. Uur na uur.

Dit is WNC, World's News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus, 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

je, ik strand je en ik zee je. Ik spel je en ik blader je. Ik moeder en ik vader je. Maar ik wil jou zo graag iets vragen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: In het buitenland is wel eens gezegd, als God een stem zou hebben, zou die klinken als deze wereldster die ik nu aan jullie ga voorstellen. Geef een waanzinnig applaus, een staande ovatie voor Andrea Bocelli.
1: Ciao ragazzi.
0: Andrea Bocelli.
2: Hit banger.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Tijdens de Leiden Marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. En hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden Marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
4: De Rosso Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
5: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
5: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
5: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
5: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
5: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daar nou bij?
4: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
6: Echt?
1: Oké.
0: Rosso Express. Rosso Express. Wisselalbum. Wisselalbum.

stappen en de deuren sluiten.

En het is vandaag zaterdag 18 april. Welkom in de Rozo Express. En ja, zonder Dave. Ik zit helemaal in mijn uppie in de studio momenteel. En, maar goed, ik weet dat heel veel naar luisterden. Dus ik voel me niet helemaal alleen hoor. Dat valt allemaal wel mee. Ook de luisteraars van de ORTS zijn natuurlijk een hartelijk welkom. En veel luisterplezier, zeg maar. Zoals gebruikelijk begonnen we met ons wisselalbum. En dat is deze week het nieuwe album van Sant Mieux. Met 24 Hours.

hebben natuurlijk straks ook weer de ochtendgymnastiek. En nog heel veel lekkere nieuwe muziek. Maar ook muziek uit het grijze hitverleden. Kortom, een heel afwisselend programma heb ik samengesteld. En ik hoop in ieder geval dat u het leuk gaat vinden. En natuurlijk hebben we ook nog de A en B plaat in het tweede uur. En in het derde uur de XXL-track.

Nou, als je zo naar buiten kijkt, dan is het niet echt mooi weer. Tenminste, het zonnetje schijnt niet. Maar de Kik heeft het wel over een mooie dag. En dat is de eerste plaat die we nu gaan draaien.

blijft toch altijd weer een lekker nummer, dacht ik zo. Job Ter Thaas was dit met een mooie dag. En de plaat kwam in 8 juli 2022 al uit. En het is toch best wel een leuk nummer. Ter Thaas is afkomstig uit Diemen. En werd onder andere bekend door zijn deelname aan de programma's zoals All Together Now en Thank You for the Music. Naast zijn eigen Nederlandstalige repertoire staat er bekend om zijn vertolkingen van Frank Sinatra, de Frank Sinatra klassiekers wel te verstaan. Daarvoor draaiden wij de Kick uit 2013 met Het is een mooie dag. Het is trouwens, als je mee wil chatten met mij, ik ben gewoon in studio live en je kan chatten via onze website. Kijk dan even op onze website rosoexpress.nl en klik dan op chat en dan kan je lekker gezellig met mij mee chatten. Het is tijd voor onze ochtendgymnastiek trouwens. En nog even voor de mensen die net inschakelen. Dave is deze keer niet aanwezig. Die zit ergens in Frankrijk.

0: Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, zee. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Om. En om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo. Die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Klaar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop. En u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop, opzij, op de vloer, en rechtop, naar rechts. Ga maar door, ja, houd uw benen gestrekt, nu mooi opzij, nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Nog 2 maal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Ja, dan zeg je Dave altijd erachteraan, ping, maar dat doe ik lekker niet. Nee, dit was de offsetgymnastiek met Ad Gaubitz. Ja, ik zei het al, Dave is er dus niet. En ik zit hier helemaal in mijn uppie in de studio. En ik voel me zo zielig. Nee hoor, dat is maar geen. Nee, het is gezellig ook op de chat. Ik zit ook even lekker te chatten. En het is allemaal lekker gezellig wat dat betreft. Dus ja, wil je chatten? Kijk dan even op onze website rosoexpress.nl en dan klik even op chat. En dan kan je lekker gezellig met mij en met de leden die ook op de chat zitten lekker chatten. Dus gezellig toch op deze zaterdag. Goed, de ochtendgymnastiek. Ja, oké. Nou, het is nu tijd trouwens voor 2 nieuwe platen. Want die draaien we natuurlijk ook in dit programma. Dit is In the Moment.

0: Anna May, mooi single trouwens, van samen met Bluff. Het is 27 maart is deze plaat verschenen. En het is best wel een leuk nummer, dacht ik zo. Ik ben niet bang. En daarvoor draaiden wij Bones met In The Moment. Dus twee nieuwe actuele platen in dit programma. De Rozo Express, wel te verstaan. Het is op de chat, is het lekker gezellig druk. En ik hoop dat jullie allemaal genieten van de muziek. Trouwens, de plaat, ik heb nu twee platen die gaan over huilen. En nou eens even, nou het is geen echt allemaal verdrietig hoor, dat ook weer niet. Maar dit naar aanleiding van een lezing die verzorgd wordt door Ad Vingerhoets. Hij hoogleraar Emotions en Welbezinnen aan de Tilburg University. Huilen is voor de meeste van ons vertrouwd verschijnsel. Juist daarom is het des te opmerkelijker dat veel dat we denken te weten over tranen niet blijkt te kloppen. In de lezing De Wonderwereld van de Traan slaat het huilen van volwassenen centraal. Evenals de manier waarop dit zich ontwikkelt naarmate we ouder worden. De lezing vindt plaats in Levenskunst Zuiderhout. Die zet zich in voor spirituele ontwikkelingen en bewustwording. En dit voorjaar bieden ze dus weer diverse inspirerende avonden. Deze lezing die vindt maandag 20 april plaats. En als je nou denkt van ik wil er best naartoe, kijk, dan kun je het beste gaan naar Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, 4947 DK in Teteringen. Ja, kom er wel uit hoor. En de entree is, of althans de entree en bijdrage wordt gevraagd voor €5. Dus misschien wel de moeite waard om eens even naartoe te gaan, dacht ik zo. Dus twee nummers over huilen. Ja, dat is natuurlijk niet deze. Ik bedoel, moet ik wel de juiste pakken, André?
1: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat

Ja, van het album DNA was dit Danny Villa met When You're Crying. En daarvoor wil Tura met Je zien huilen kan ik niet. Voor de mensen die op de website zitten te kijken en denken van hey, de playlist staat nog niet online. Dat klopt, die moet ik nog even online zetten. Daar ben ik mee bezig. Dus die over enkele ogenblikken komt de website, de playlist ook online te staan. Ja, we draaiden deze twee platen dus naar aanleiding van een lezing die maandag plaatsvindt in Park Zuiderhout. De Arnold Janslaan, Janslaan 46 in Teteringen. Dus daarvoor draaiden wij dus deze platen. Goed, dus wat we altijd natuurlijk ook draaiden, er is natuurlijk een track van, hoe heet dat, Zo op den IJs. En dat is ook deze keer weer.

Southern Sea Girl. Dit was Laura Fiji uit 2012 alweer. Het komt van het album Flower. En mocht je dat album toevallig in bezit hebben, wees er dan heel zuinig op. Want het is een album, daar kom je niet makkelijk aan. Althans, naar mijn weten is het alleen nog in China, daar in die contraille uitgebracht. En niet hier in Europa. En ja, ik ben hem eerlijk gezegd ook nog op zoek naar dit album. Ik heb hem niet fysiek, ik heb hem wel digitaal in mijn bezit. Maar ja, ik zou hem toch best wel willen hebben eigenlijk. Ik heb bijna alle albums van Laura Fiji. En deze ontbreekt eigenlijk nog wel. Dus ik ben er nog naar op zoek, laat me zeggen. Goed, daarvoor draaiden wij Rob de Nijs. Uit 1996 kwam het album. Kwam het nummer en een gelukkig mens. Wil je nou meekijken op de website, heb ik inmiddels de playlist online gezet. Dus daar kan je ook zien van wat we al gedraaid hebben en wat er nog gedraaid gaat worden. Althans, dat hoop ik, want het is een conceptlijst en dat wil zeggen dat we misschien niet aan alle nummers toekomen om die in deze drie uur dus te draaien. Maar goed, we doen ons best, zullen we maar zeggen. Even kijken, wat gaan we doen? Ik zie het al. Ik kijk even op de playlist. Ik heb mijn notabene zelf samengesteld, dus ik zou het eigenlijk wel moeten weten, dacht ik zo. Tijd voor Kraak en Smaak. Ofwel, twee actuele nummers gaan we draaien.

Price Collect. Helaas hoor je hem niet zo vaak op de Nederlandse radio. En dat is best wel jammer, want het is best wel een leuk nummer, dacht ik zo. Inside Your Soul heette de nieuwe single. En daarvoor Kraak en Smaak met Real Love. En wel de Harvey Sutherland remix draaiden wij in dit geval. We hebben er nog twee tot het nieuws van 11 uur. En ja, toch wel twee nieuwe leuke nummers, dacht ik zo. We beginnen met de nieuwe van Noah met Hard to Say I Love You. En als we nog tijd over hebben, krijgen we nog José.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte, de nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

0: de trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

De titelsong van het wisselalbum van deze week, 24 Hours van Son Mieux. En de band vertelt hier over de titel van het nummer. Het is eigenlijk het emotionele hart van het project waar het album een etmaal beschrijft wat dit specifieke nummer de essentie is van een cyclus. De constante beweging tussen licht en donker. Welkom in de Rozo Express deel 2, ofwel in de tweede uur. En natuurlijk ook de luisteraars van de ORTS. Dat wensen wij natuurlijk ook van harte welkom. We hebben in dit uur de oudste plaat die wij gaan draaien in dit, eerste uur, in dit tweede uur. Dat is namelijk een nummer uit 1952. Daar hadden we wel heel erg veel terug in de tijd, dacht ik zo, hè. Maar wat we natuurlijk ook hebben, nog de nodige informatie, dat krijg je straks weer, ik heb weer het een en ander verzameld. Maar wat we ook altijd krijgen, dat is natuurlijk onze A- en B-plaat. En dat is deze week van Future World. Ofwel Future World Orchestra uit 1982. I'm not afraid of the future. Lijkt me wel een heel actueel onderwerp momenteel. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Geniet van dit mooie nummer.

Ja, ik had de single al een hele tijd klaargelegd thuis om deze plaat eens een keer te gaan draaien. Want het is toch wel eigenlijk een mooi nummer als je, als je tenminste van synthesizer houdt. En ja, toch wel mooi, dacht ik zo. Future World Orchestra. Ze bestaan nog wel. Alleenig toen was het een duo, maar het is nu... even kijken, want de informatie had ik opgezocht. Ze bestaan nog wel eens een Nederlandse synthesizer groep rond de Twentse muzici Robert Pot en Gerto Heuping. En die begin jaren 80 hadden ze dus enkele hits. En tegenwoordig bestaan ze nog wel onder dezelfde naam, maar dan alleen onder rond Robert Pot. Dus daar, het bestaat dus nog wel. Maar of ze echt heel actief zijn, ik weet het niet. Ik heb er de laatste tijd weinig over gehoord, eerlijk gezegd. Goed, onze A en B plaat. Dus de B-kant van I'm Not Afraid of the Future. We gaan even verder terug in de tijd. Want die is steeds... ik zei al, ja, we gaan in dit uur gaan we al heel ver terug in de tijd. Deze niet zo ver, tenminste, wat je ver noemt, uit 1977. Lekker rocken met Long Tall Ernie en de Shakers.

als je nou op de playlist zit te kijken en je denkt van, hey, ik zie dit nummer helemaal niet. Dat klopt. Ik ben het helemaal vergeten in te vullen. Ja, ik weet het. Ik moet me gaan schamen. Ik moet in de hoek gaan zitten. Ik weet het niet waar ik allemaal moet gaan zitten, maar goed. Zoveel ruimte is er ook niet in deze studio, maar goed. Ik ga dadelijk even in de hoek staan. Ja, en ik ga het dadelijk wel even corrigeren op de website. Want we draaiden namelijk Gold Kimono met Do You Remember? En daarvoor draaiden we Long Tall Ernie and the Shakers met ook Do You Remember? Uit 1977. En Gold Kimono kwam uit 2025. En is trouwens nog een XX wisselalbum van ons. Goed, ik ga dat dadelijk wel even corrigeren. Dan staat allemaal weer netjes op de website. Trouwens, als je zin hebt in een vlooienmarkt. Het NAC-stadion is morgen 19 april weer een supergrote vlooienmarkt. En ook dit keer belooft het weer een geweldig spektakel te gaan worden, schrijven ze hier. En zullen

Straat 2, even kijken, 48, 15 en Z in Breda. De openingstijden zijn van 10 tot 17 uur. Dus heb je zin in een vlooienmarkt? Ga dan een mooie lekker naar het NAC-stadion. Even kijken, wat gaan we doen? Volgens de playlist krijgen we nu Rob de Nijs. En dat klopt wel op de website.

Ja, lekkere muziek voor in de auto is dit, vind ik althans. Chinese Whisper heette dit van Gardinon. Het komt allemaal uit 2002. En daarvoor Rob de Nijs samen met Lucky Knol en Koor. En uit 1975 komt dat met Tijd Vliegt. Nou, kijk ik even op de klok, zie ik dat het al 11:55 is. Dus over dat de tijd vliegt gesproken. Goed, dus de tijd vliegt. Ofwel, ze zeggen wel eens in het Engels, the time flies. Goed, tijd voor lekkere muziek. Want we draaien natuurlijk tot 1 uur ben ik bij je met heerlijke muziek in de Rozo Express. En daarover gesproken, hier is DJ Peter T. Hoewel vrede begint met dansen, nou ben ik het helemaal mee eens.

0: wat er hier gebeuren gaat. We maken hier een discoplaat.
1: Ja! Alweer, hè?
0: Zeer zeker. Hoor, de drummer is begonnen en die geeft direct vol gas. Maar dat is nog lang niet alles, want daar is de discobas.

0: al aan je zolen?
1: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: Hallo.
1: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: Hallo dames, u bent nog niet aan de beurt. Wilt u zingen als ik ja zeg? Fijn, daar gaan we weer. Dit klinkt prachtig, magnifiek, maar je voelt al aan je zolen. Disco is geen disco meer, zonder prachtige violen. Wat is dat nou weer, een stofzuiger? Wilt u daar even mee ophouden, ja?

0: kan u niet verstaan, ja? Te veel herrie hier.
1: Mag ik uw handtekening?
0: Natuurlijk, alsjeblieft. Zeker een fan.
1: Nee, het vreemdelingenlegioen.
0: En nu de violen. Wat zijn dat nou weer? Geen violen.

0: En ik bedoel de saxofoon. Dat swingt als een trein, ja.
1: Hey, de Rosal Express trein.
2: Wat een rotzooi. En ik kan het weer allemaal opruimen.
1: Nou, dankjewel hoor. Komt allemaal goed. Ja, ik kwam dit singeltje van de week tegen met het samenstellen van het programma. Ik denk van, oh, dit is lang geleden dat ik dit nummer gedraaid heb. En ik ga hem gewoon lekker draaien. Dus zodoende. Ik heb het over Tol Hansen uit 1980. Met disco hier, disco daar. En dat was in die tijd. Dan was heel populair. En dan stond ik midden op de dansvloer. En dan zo in een rij naast elkaar. En dan gewoon gezellig met een... Ja, niet met een biertje in je hand, want dat gaat niet echt goed wat dat betreft. Dan, dat mag ik gewoon volgens mij trouwens nog niet eens. Maar goed, dat is een tijdje geleden van mij. Goed, daarvoor draaiden wij DJ Peter T. met Peace Begint Without Dance Tonight. En dat in mijn beste Engels. En dat is niet altijd best. Maar goed, ik heb een goede poging gedaan, dacht ik zo. Even kijken, ik heb nog iets leuks gevonden trouwens, want er is vandaag ook een zogenaamde ezeltjesmiddag hier in Oosterhout. Zaterdag vandaag. En de ezeltjes knuffelen en een gezellige middag op de kinderboerderij in Oosterhout. Is daar alles in het teken van de ezeltjesmiddag. Speciaal georganiseerd na de winst van de ezels bij de kinderstenbureau. Wat kun je verwachten? Ezeltjes ontmoeten van dichtbij. Leuke weetjes over ezeltjes. Knuffelen en kijken bij de dieren. Gezellige middag op de kinderboerderij dus. Een leuke activiteit voor kinderen, gezinnen en dierenliefhebbers die zin hebben in een ontspannen middag buiten. Dat alles dus vandaag, zaterdag 18 april, vanaf 12 uur op kinderboerderij Het Mek in Oosterhout. Nou, is toch altijd gezellig, dacht ik zo. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we met Pia Beck. Even kijken hoor, want het is lang geleden trouwens. Pia Beck uit 1952. Baciami, I baci you, and I

Nou, ik hoop wel dat hij inmiddels wakker is, hoor, want anders is het heel erg laat. Het is namelijk 11:50, dus oké. Dan hebben we toch een tijd om je bed uit te komen, zou ik maar zeggen. We gingen even terug in de tijd, naar de jaren 50 en wel 1958 was dit de Butterflies met Willem wordt wakker. En daarvoor gingen we nog verder terug in de tijd met Pia Beck met Bot on Me uit 1952 wel te verstaan. Goed, als Davy was, zou hij ongetwijfeld wel even kunnen vertellen van in welke uitvoering de originele was. Ik weet trouwens niet of dit een originele was. Het was wel een originele van Pia Beck, dat wel. Maar er zal ook wel een Engelse versie is er uit mijn hoofd. Maar ik weet het even niet. Maar goed, ja, Davy is er momenteel niet. Dus die zal het mij ook niet kunnen vertellen. Maar misschien iemand op de chat die dat wel weet. Goed, ondertussen gaan wij lekker door met lekkere muziek. We gaan eventjes naar de tijd van heden. 2026. Hier is de single van Wendy.

lekkere disco-muziek. Starlux was dit en daarvoor draaiden wij Wendy. We gaan naar het nieuws van 12 uur en dan ben ik zo weer terug. Ondertussen draaien we nog wel een instrumentaaltje. Tot zo.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

Een nummer van, hoe heet dat, onze wisselalbum van deze week, van Son Mieu. Het nummer, volgens de band, gaat het nummer over het vinden van vrijheid om onbeschaamd jezelf zijn. Het beschrijft het gevoel van dansen in een wereld vol oordelen en het vinden van pure vreugde in je eigen identiteit. De track is mede geschreven door de Britse singer-songwriter Will Knox. En die vaker met de band al samenwerkt. Dus welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. Ik moest even tellen, want het gaat best snel. In het derde uur van de Rozo Express. En ja, bent u net afgestemd. En je wil weten wat we allemaal gedraaid hebben of wat we nog gaan draaien. Kijk dan even op onze website www.rozoexpress.nl. En klik op playlist, dan vind je het allemaal vanzelf. Goed, wat gaan we allemaal doen in dit derde uur? We hebben hier in dit derde uur veel actuele muziek. Maar ook gaan we nog even terug in de tijd naar de jaren 60. En de oudste plaat die wij uit de jaren 60 gaan draaien, komt namelijk uit 1963. Maar eerst onze XXL-track. En dat is deze best wel een lang nummer. Bijna 8 minuten. En ik heb het over Two Limit, of hoe heet dat? Two Brothers on the Fourth Floor. Samen met Desiree.

weet ik het waar. Onze XXL-track van deze week. Er waren de Two Brothers on the Fourth Floor. En samen met Desiree en D-Rock. En Come Take My Hand heette het nummer. Trouwens, over dansen gesproken. Voor de mensen die van lijndans houden. Vanavond, ofwel 18 april, dan is in de Pannenhoef zaterdag 18 april staat de grote zaal van de Pannenhoef weer in het teken van de line dance. Elke derde dinsdag van de maand verandert de zaal in een gezellige Midwest setting. Wat kan je allemaal verwachten? Line dance op fijne country en western muziek. De DJ met een perfecte muziekkeus voor beginners en voor gevorderden. En een gezellige Midwest sfeer in de grote zaal. Vrije inloop aanmelden is niet nodig. En of je nu al jaren danst of gewoon eens wil proberen, iedereen is welkom op de dansvloer. Kom alleen of neem je dansmaatje mee. Of kom langs en dans gezellig mee. Zaterdag 18 april, vandaag dus, om 7:30, inloop vanaf 19 uur in de Pannenhoef hier in Oosterhout. Dus dat wordt best wel weer gezellig, dacht ik zo.

Ja, Roxanne Hazes was dit, haar nieuwe single. Althans, Nieuwhuis weer even een ei, is alweer even uit. Hij is namelijk in februari is deze single uitgekomen. Chaos Gedoofd heette het. En daarvoor Blackbird met Body Language. En die kwam ook in datzelfde maand uit. Goed, luister nog steeds naar de Rozo Express. En ik ben bij je. Ben bij je tot 1 uur. En dan kan je nog een hele leuke muziek van mij verwachten. Althans, ik hoop dat het allemaal bevalt. De muziek die ik allemaal draai vandaag. Trouwens, wat gaan we nog meer doen in dit uur? Ik heb in dit uur ook in de playlist zogeheten fluitplaatje verstopt. Welke dat het is, daar kom je vanzelf wel achter, dacht ik zo. Maar door lekker te blijven luisteren tot de klok van 1 uur. Goed, over muziek gesproken. Hier is de nieuwe van Jim Gardner.

Ja, vorige week was dit ons wisselalbum. Nina June heb ik het over. En het nummer dat we draaiden heet trouwens The Lighthouse. En het staat allemaal op het album Seal Skin. En wie er daar meer informatie over, kijk even op onze website rosoexpress.nl. En daar staat meer informatie over dit mooie album, mag ik wel zeggen. Trouwens, als je vanavond geen zin hebt om thuis te blijven, lekker een avondje uit wil. Er is in locatie in Theater de Bussel vanavond en morgen een spannende en mysterieuze, helemaal van hier op 18 april. Dus we krijgen 18 en 19 april. Dan speelt Zolder Theater in Theater de Bussel De Merels Zingen als de Merels Zingen. Ralf rijdt s'avonds over een landweggetje, dan ineens felle lichte getoeter. Een harde klap, als hij zijn ogen opent, is het stil. Pikdonker. Hij ligt in het gras en weet niet meer wie hij is. Zijn geheugen is weg. Op zoek naar houvast belandt hij bij de resten van een afgebrande boerderij. Daar ontmoet hij Homie, een zonderlinge man die hem wil helpen zijn herinneringen terug te vinden. Dus in vanavond en morgen in Theater de Bussel als de Merels Zingen. En meer informatie over, kijk dan even op Theater de Bussel, Torenstraat 10, plaats hier natuurlijk hier in Oosterhout.

Logan Junior, Mr. America. Iedere avond een nieuwe show. Ik was toen pas 18 jaar. In één woord geweldig, het Songfestival. En morgen het lied

geleden in de Royal Albert Hall. Ik zong voor hem, ik zong voor haar. 'Twas altijd

Ronnie Tober, hij treedt nog steeds regelmatig op. En ik heb hem onlangs ook nog zien optreden. Ja, een jaartje of wat geleden. Maar hele aardige man. En hij maakt nog steeds mooie muziek. Dit was altijd het nummer. Is afkomstig uit 2012. En daarvoor draaiden wij Rob de Nijs samen met The Lords destijds uit 1963 met Charms. Ik heb nog even een leuk berichtje trouwens. Over een rommelmarkt van muziekvereniging Sint Bavo. Muziekvereniging Sint Bavo, het Raamstronk, houdt dit jaar weer haar jaarlijkse rommelmarkt. En wel op zaterdag 18 april in de loods aan de Heerraadssingel 6 in Raamstronk. Er is werkelijk van alles te vinden, zoals boeken, kleding, kleine elektrische apparatuur, glas- en serviesgoed, speelgoed, gereedschap, lampen, kleine meubels, fietsen en misschien wel een spulletje waar je al jaren naar op zoek bent. Je kunt er terecht vanaf 11 uur tot vanmiddag 3 uur. De entree is €2 voor volwassenen en kinderen tot en met 12 jaar zijn, die kunnen gratis naar binnen. Waar is het allemaal te vinden? De loods achter de Heerraadssingel nummer 6 in Raamstronk. Wel 4944 VD in Raamstronk, hier in Noord-Brabant. Dus misschien wel eens leuk om ook eventjes te bezoeken. Ik vind het ook altijd hartstikke leuk om even lekker te snuffelen tussen al die spelletjes. En wie weet vind je nog wel leuke dingetjes. Ik vind in ieder geval altijd wel iets. En het is altijd wel even de moeite waard, dacht ik zo.

Ja, DJ Kenno, hij brengt bijna wekelijks zo'n nieuwe tracks uit. En dit was er ook weer zo eentje. Dus de nieuwe single van hem, Broad Daylight. Hij is deze week uitgekomen. En daarvoor draaiden wij Dance, Dance, Dance van Pop. Een naam, daar breek ik wel een beetje mijn tong over, om het zo te zeggen. Want het is toch wel een naam van een groep. Popportunity heet die eigenlijk. Nou, als je dat heel snel zegt, dan moet je eigenlijk niet doen. Want dan breek je echt je tong over dit soort groepsnamen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Maakt allemaal gezellige en mooie muziek. Dat wel. Trouwens, hun nieuwe single kwam ook eerder deze week uit. Dus dat is toch wel eventjes ter informatie. Over informatie gesproken. Ik heb in dit uur heb ik een zogenaamde fluitplaatje nog verstopt. En als je nou even op de playlist kijkt en je weet te ontdekken welke dat ik bedoel, is dat wel leuk. Dan kun je natuurlijk even reageren via de chat. En ja, het is misschien wel leuk om eventjes te kijken van welke bedoelt André nou? Goed, over muziek gesproken, hier is Orange Skyline.

0: Ja, Mickey van Dijk was dit, haar nieuwe single Onderweg naar jou. En nog even een infootje trouwens, want heb je zoiets van, ik heb best talent. Ben jij het nieuwe talent van Oosterhout? Heb jij een verborgen talent? Kun je zingen als een nachtegaal, dansen als de beste of bespeel je een instrument? Dit is je kans. Tijdens Koningsdag toveren we de iconische muziekkiosk hier in het Oosterhoutse Slotpark om tot het podium voor jong talent. En wij regelen het podium, jij zingt, jij zorgt voor de show. Wij Slotpark West, muziekkiosk hier in Oosterhout, centrum van Oosterhout. Wanneer Koningsdag tussen 22:30 en 12:00 is wel één beperking. Je moet wel tussen de 5 en 18 jaar zijn. Dus ja, ik zou zeggen, pak je kans. En even kijken, het is vandaag de 18e. Gisteren was het 17 april en Corrie Brokker heeft het daarover.
1: Wat je in je dagboek schrijft, zwart op wit staat, ja dat blijft. Elk idee of harteklop

Het cocktail trio was dit. Onze voorlaatste plaats in deze uitzending. Oh, Anne-Marie heette het nummer. Het kwam uit 1960. En uit 1965 kwam Corrie Brokken met 17 april. Bedankt voor het luisteren. En ik ben er volgende week weer. En wil je dit programma terugluisteren? Kijk dan even op onze website. Daar staat alle informatie. www.rozoexpress.nl. Iedereen bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En dan is Dave er ook weer. Ik ga eruit met de Koninklijke Kronis. En prettig.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: En toen deed hij ze niet.
1: Serieus niet?
0: Nee, er is in één keer iets gebeurd hier.
1: Is
0: zo,
1: er iets gebeurd?
0: Jongen.
1: Dus we hebben onze lieder helemaal niet. Nou ja, nee. Wij zijn er gelukkig wel. U luistert naar het programma In de Mood tot aan de klok van 3 uur op www.rozenradio.nl. Maar dat kunt u ook doen op de donderdagavond van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds 106.2 ORTS of DAB+.
0: Ja. Nou, we zijn er weer. De presentatiesamenstelling is in handen van Mieke.
1: Ja, en die heeft hem al gehoord. Zonder Arie ben ik nergens. Want dan, en nu ook niet, want dan hoort hij niets.
0: We gaan eens kijken of we kunnen tellen.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Zo gelukkig, dat doet het weer.
1: Dat doet het weer.
0: We zijn er weer.
1: Spannend, spannend.
0: Ja, ik zal waarschijnlijk iets aangeraakt hebben. Kan je zo eens hebben.
1: Dat zou zomaar kunnen. Nou, u hoort onze lieder. En daar hebben ze het ook over. U hoort ze zometeen helemaal. Want we zijn vandaag in de moed voor dancing.
0: Ik heb mijn schoenen weer aan.
1: Ja, ik ook. Gemakkelijke. Geen hakken.
0: Hele gemakkelijke. Ja. Maar ja. Zullen we maar niet de mensen in spanning laten gewoon gaan beginnen?
1: Doe maar.
0: En het klinkt zo. Bijna hetzelfde.

0: Ja, had zo'n haast. Ze wilde zo graag zijn boekenshoes aan doen. Ze, nou, vooruit dan. Ja. Wegwezen.
1: Maar ze zijn weer glad. Ze dansen weer lekker.
0: Oh, oké. Okay. Dit was Casey en de Sunshine Band. En daarvoor de Nolans met I'm in the Mood for Dancing. Ik ook.
1: Ik ook?
0: Ja, ik
1: oh,
0: ook.
1: Jij
0: ik
1: ook dan. Ja, maar we zijn weer. De maandagmiddag in de mood.

0: Ja, dat doen we zeker.
1: Ja, die lekkere hoor, die gouden ouwe.
0: Heerlijk.
1: Chris Montes met Let's Dance en daarvoor Justin Wellington met Aiko, Aiko. En wie kent deze niet?
0: Ja, maar de titel klopt niet.
1: Nee, niet hier.

0: It's a real good feeling. Om Pieter kent.
1: Het voelt lekker.
0: Ja. En Ich bin wie du. Ja, die titel, dat, voor ons klopt dat niet.
1: Nee. Het zal wel heel raar zijn. Het
0: zal heel raar zijn. Zit naar mezelf te kijken. Het wordt gezongen door Marianne Rosenberg.
1: Ja.
0: Nou, maandag, laten we er eens een vuurtje op gooien.
1: Ja, laten we dat doen op deze maandag.
0: Ja.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire.
3: We drink and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire.
2: Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,
3: I'm on fire.
2: I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: worden. Amma.
1: Fireball.
2: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Bas Santana. Blijft altijd heerlijke muziek. Smooth was dit.
1: En hij begon smooth ook, heel zachtjes.
0: Hij begon heel smooth, heel zachtjes. Er hoorden alleen maar mensen op de gang en kletsen zo van. En toen kwam het feestje.
1: En toen hoorden ze de deur nog dicht voor zijn neus.
0: Ook
1: oh,
0: nog
1: nee, dat was niet.
0: En dan voor Pitbull met Fireball. En deze kennen we denk ik ook allemaal nog. Ja, althans, wij wel.
1: Ja.
0: En zeker uit onze jeugd.
1: Zijn we al zo oud?
0: Ja.

0: Ja, wij houden wel van een feestje.
1: Ja, we like the party, the Venga Boys. En You To Me Are Everything, The Real Thing. En we hebben het net opgezocht uit 1976.
0: Oh, 50 jaar geleden.
1: Aha.
0: Weet jij nog waar je oude huis zat?
1: Niet waar ik geboren ben, zou ik niet weten. Maar ik weet wel waar mijn oude huizen staan.
0: Nou, ik weet mijn oude huis nog wel.
1: Ja? Ja.

0: hadden het daar straks over een nummer uit 1976. Nou, Cher is al wel over de 70. Ik weet niet of dat al 76 is, maar goed. De jaartjes gaan tellen voor de dame. Maar het schijnt dat haar stem gewoon nog helemaal geweldig is. En ze zong deze keer Believe. Nou, we geloven er wel hoor. Dit is All House van Shaking Stevens. En van deze drie is er nog maar eentje, toch?
1: Zwarme vieren.
0: Ja, ze waren mijn vieren. De jongste was al heel snel naar de andere kant.
1: Over wie zullen wij het hebben?
0: Geen idee.
1: Ik ook niet.
0: Nee hoor.
1: Ja. Hier zijn de Bee Gees op jouw maandagmiddag in de mood.

0: zong altijd vol haren.
1: Ook dat. En ook dat. De originele is iets rustiger.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar ja, dit is wel leuker. Ja,
0: want dit was vol haren van de Estorio-brothers.
1: Wie?
0: Ja, ik zeg het maar één keer. En de vorige broeders, de Bee Gees met You Should Be Dancing. Nou, zometeen mogen we meezingen hoor.
1: Ja, dat is wel een hele mooie serie ook deze.
0: Heb ik nog steeds niet gezien.
1: Ach, zo mooi.
0: Ja?
1: Echt kijken.
0: Oké. Okay.

0: Miauw.
1: Black is black, Los Bravos. En daarvoor Bella Ciao van La Casa di Papel. En, ja, dat willen we allemaal, hè. Want anders dan hoeven we er niet geboren te worden.
2: Eigenlijk toch? Niet. Eigenlijk niet. Nee.

0: from Katana Joe.
1: Nou, we mag even gaan zitten hoor. Katana Joe, Rednecks en I Won't Want To Be Alive, Patrick Hernandez. Het is tijd voor ons zorgmomentje. Nou doen ze dit op meerdere plekken. Samen eten is gezelliger dan alleen. Maar aanstaande zondag 17 mei organiseert de diaconie van de protestantse gemeente Oosterhout weer een luxe diner voor mensen die alleen in het leven staan. En Teunis en Ada gaan koken in de Beuk, het protestants verenigingsgebouwtje aan de Rolstraat. En u bent welkom vanaf 13:30. Wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en om ongeveer 14:00 gaan ze aan tafel. Na afloop is er weer een kopje koffie of thee en om ongeveer 16:30 is het afgelopen. Nou, ze kunnen maar 24 gasten ontvangen, dus wilt u daarbij zijn, ja, dan moet u zich wel aanmelden. En de bedragen daarvoor zijn €10, niet voor het aanmelden, maar voor het eten natuurlijk. En er moet contant betaald worden die middag. En u kunt zich aanmelden bij bert.schuur@gmail.com of via 06-4858-1301. Ik herhaal, wilt u mailen bert.schuur, zo'n kleine lettertjes, @gmail.com of via 06-4858-1301. Nou weet ik dat ze in de Pannenhoef, dacht ik, iedere dinsdag, of dat nou samen eten is of samen lopen, dat ben ik kwijt. Maar zeg je van, nou, dan wil ik ook even kijken. Kan je altijd ook even op die site kijken. Want daar doen ze echt ook van alles. Dus lekker samen eten, zondag 17 mei vanaf 13:30. Maar wel eventjes aanmelden. We gaan verder met ons programma In de Mood. En deze keer zijn we in de mood voor dancing.

0: Ja, Man, I Feel Like a Woman, Shania Twain. En ja, daar kan je wel eens een beetje gek van worden. You Drive Me Crazy, Shakin' Stevens. En mocht Shania Twain nog twijfelen? Nou, heb Tom Jones nog een antwoord op?
1: Nou, misschien wel.

0: Daydream Believer, The Monkees en Tom Jones met She's a Lady. Haha, deze dame hoort er natuurlijk ook bij, hè?
1: Ja, en ze zingt op de best.
0: Echt.

0: Sexy and I Know It van LMFAO. En dat zijn eigenlijk rappers, Disjockey Redfoot en Sky Blue. Zoon en neefje van Barry Gordon, oprichter van het muzieklabel Motown. En als u wil weten wat de letters betekenen, ik zou
1: even
0: zeggen...
1: Even googelen.
0: Ja, doe maar even googelen.
1: Dat gaan wij niet zeggen.
0: Nee, dat gaan wij niet zeggen. En de woorden best van Tina Turner. Nou ja, maar we zijn al een beetje met de sexy toestand bezig. Dan blijven we nog eventjes in hangen met deze.

0: Sexy Eyes, Dr. Hook en daarvoor Sexbom, Tom Jones en Maus Tich. Ja, en dat hebben sommige kinderen. Sommige meisjes hebben dat. Ja, en Sexbom en Sexy Eyes en Sexy en ze weten het. Nou, en dat bedoel ik maar.
1: In 1979 wisten ze dat ook al.
0: Ja.

0: Tragedy van Mark Anthony en daarvoor Some Girls van Racy.
1: We hebben al heel wat dansstijlen gehad, hè?
0: Ja, hè.
1: Een foxtrotje, een swingetje, een discootje, van alles.
0: Beetje rumba,
1: we gaan nou varen.
0: We gaan nou varen.

0: Like a puppet on a
1: string.
2: Ja, een puppet on a string, Sandy Shaw. Songfestival gewonnen daarmee in 1967. En vanaf morgen de 12e, de 14e en 16 mei is het weer zover. Dan is het halve finale, de eerste halve finale, tweede halve finale en natuurlijk de finale van het Songfestival.
1: Ja, wat gaat u doen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, je kan altijd bellen natuurlijk, maar ik ga in ieder geval niet kijken. Nederland is er niet bij. Ik denk van, hé, hey, dag.
2: Ja, ja, ze zenden maar, het wel uit,
1: ja, NOS. Muziek is mooi, maar ja.
2: Meestal volg ik het wel. Dus ik neem het in ieder geval op. Kan ik altijd nog terugkijken. Toch? Ja, is misschien een beetje stom, maar ja, dat doen we gewoon. Daarvoor hoorde je natuurlijk Mississippi van Pussycat. En dat beetje stom, dat komt nou.
1: Ja.

0: Ik hoorde zojuist nog Save Me van Cloud en When You're in Love with a Beautiful Woman van Dr. Hoek. Je heeft geluisterd naar het programma In de Mood. Deze keer waren we in de mood voor dancing. Jawel. En heeft natuurlijk ook Arie gehoord aan de overkant van mij.
1: Hoi.
0: Dankjewel, Arie.
1: Ja, jij ook bedankt voor de presentatie, de samenstelling en volgende week.
0: Ja,
1: zijn we er weer?
0: Volgende week. Ja. Waarmee, dat weten we niet.
1: Dat is een verrassing.
0: Dat is altijd een verrassing. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Nog een prettige week. En zeg nou, gezellig programma. Donderdagavond kunt u even nog terugluisteren. 7 tot 9 uur 's avonds. 106.2 ORTS of DAP.
1: Dappen, dappen, dappen.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot stakingen overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet na aanleiding van het ultimatum binnenkort met een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM gaat het om doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

En namens mij een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More. Hier bij Razor Radio, de komende 2 uur ben ik nog lekker even bij je met een hele hoop lekkere muziek uit binnen en buitenland. Van nieuw tot oud, het gaat allemaal kriskras. Ik heb wel een paar aparte nieuwe binnengekregen. Een aantal remixen van nummers, tenminste remixen, het zijn gewoon echt nieuwe versies, hè. Dus die ga je sowieso ook van me te horen krijgen, maar. Ook een paar oude rotten die nieuwe platen hebben gemaakt. Oh jee. En voor de rest natuurlijk een hele hoop lekkere muziek wat langskomt. Rolletjetten zie ik. Rick en Mieke. Ik weet dat Linda ergens op de achtergrond aan het luisteren is. En Jolanda misschien ook. Maar Jolanda die moest even naar de moeder toe, want dat was haar zus ook. Dus ja, dat is ook nog even afwachten. Misschien komt hij later, duikt hij nog wel op. En misschien is Ingrid er ook wel. Rob, die heb ik ook nog niet gezien trouwens. Ja, waar is Rob? Je weet het nooit, het kan allemaal langskomen. Of ineens duikt er een poe op een chat op. Wow. Zou ook nog kunnen. Maar goed, wat ik al zei, een hele hoop lekkere muziek. En straks rond de klok van 30:30 hebben we weer 2 meezingers. En mocht je nog een bezoekplaat hebben, dien hem gewoon even in en ik draai. Maar dat maakt niet uit, dat mag altijd. Maar goed, ik had het over oude rotten in het vak. Oude rockrotten zou je kunnen zeggen. En dat is absoluut waar. 9 minuten over Emmer Roze Radio nu. Met de nieuwe single van The Rock.

so good. Oh ja, het ligt eraan. Ik denk dat sommige mensen wel op kicken, maar op, ja, dat zou een soort BDSM kunnen zijn of zo. Hurt so good, hoor je van niemand minder dan John Cougar Mellencamp. Ik vond hem een mooi pas achter de nieuwe single van de Rolling Stones aan, die heette In the Stars, ja. Ja, daar kun je dan ook zo van die gedachten spelen. Oh, nee, je gaat er helemaal de verkeerde kant uit. Dus, Dave, moet je echt, dit moet je niet doen, Dave. Zo moet je niet denken, nee. Nee, dat kan echt niet. Nee. Laat ik dat maar niet doen. Nee. Oh, god. Het is weer zo zaterdag, denk ik. Laat het daar maar op houden. Ga ik geraden op de chat, weer commentaar op. Dit is

Dit zijn van die plaatjes en ik word hier toch heel blij van deze platen. Secret Love Warrior van de Bee Gees. En hier op deze zaterdag, het is een zaterdag 9 mei alweer, jongens. En we kruipen alweer naar de helft toe. Ja goed, dan is dat wel heel mooi. Daarvoor ook nog Heart of Gold van niemand minder dan Johnny Hates Jazz. En ja, er zijn van die plaatjes bij, daar kan ik zo heerlijk op stuiteren. Kan ik dat niet op elke plaat, zegt iedereen. Nou, nee, hoeft niet. Zeg maar, je hebt een vriend aan van Kinderen voor Kinderen bijvoorbeeld. En dan is het eveneens niet meer zo stuiterig. Maar dat terzijde. Maar deze wel.

toen ik dit hoorde. De Nederlandse plaat was op dat moment nog niet in Nederland uit. Ik hoorde hem in Engeland en ik werd helemaal gek. Ik had echt zoiets van, holy! Nou ja, goed, de rest kan ik je zeggen op de radio. Maar in ieder geval, dat deed ik. Ik had echt zoiets van, wat is dit lekker? Nou, daarna ben ik Hanson blijven volgen. En ik volg ze nog steeds. En dat hebben ze lekkere muziek gemaakt. Echt waar, jongens. Wat een goede plaat hebben die gemaakt. En dit is mijn favoriet van hun, is Weird. Zo heet dat nummer. En niet dat, dat het Weird is, dat dat mijn favoriete nummer is. Maar het nummer heet Weird. En ook dat nummer is geniaal om elkaar gezet. Echt waar, ik meen het serieus. Dus dat is het. Dat is echt ontzettend lekker nummer. Ja, goed. Maar ik hou wel van een beetje van die bijzondere. Van de ene kant pop, van de andere kant rock. En van de andere kant kun je erop feesten. Want dat kun je perfect op feesten. Want je gaat gewoon springend door het leven heen met die plaat. Laten we wel wezen. De Backstreet Boys, ja. Nou ja, goed. Uit diezelfde jaren 90. Diezelfde periode zo'n beetje. Kwam het allemaal vandaan. Zo, nou, weet je, het is tijd voor de twee meezingers. Want het is ruim bijna drie, zelfs 2,5 minuut over één alweer hier bij Roos Radio. En ik heb wat leuks voor je, want het is natuurlijk moederdag. En ik had zoiets van, ja, dan moet ik ook maar twee platen nemen die over moeder gaan, hè. Ja. Toepasselijker dan deze kan dan.

Bam! Ja, van komend morgen is in het Autotron in Rosmalen trouwens de Rock Around the Jukebox Burst. Dus in buitenversie. En gelukkig is het mooi weer als goed is, Mieke. Dat is wel heel belangrijk. We zijn de Kinderen voor Kinderen. En Moeders Willis Wet, vader lapt dat aan zijn laars. Ja. En Moederdag natuurlijk van André van Duin ervoor. Ik vond hem wel toepasselijk, omdat het natuurlijk Moederdag morgen is. En dan is het wel fijn om in de twee meezingers in ieder geval iets te hebben over Moederdag. En ja, meezingers. Kun je deze nog meedingen? Ik wed van wel. Of toch niet?

0: goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

En met Effort David en Words Don't Come Easy gingen we terug naar 1982 hier bij Roos Radio. En deze zaterdag Saturday's Music and More. Met op de chat heb ik Rick, ik heb Mieke op de chat. En natuurlijk zijn PR op de achtergrond ook mee te luisteren. Ik weet dat Linda zit te luisteren. En die is er sowieso tot 2 uur, zei ze. Dus dat is ook altijd wel fijn. Hè? Ja, dat is ook wel leuk. En Jolanda die is ergens anders. Maar misschien zit ze wel mee te luisteren op de telefoon. Je weet natuurlijk nooit. Ik krijg van die platen binnen. En dat je denkt zo van, dan krijg je ineens remixen binnen. En ik dacht, dit zijn geen nieuwe versies. Oh, wel degelijk nieuwe versies. Het is opgenomen door Sister Sledge, maar dan wel degene die natuurlijk die er gewoon nog zijn, de dames. En Gloria Gaynor heeft ook een nieuwe single ingezongen. Dus van haar. En beide nummers zijn super populair, zijn super bekend geweest. Het zijn gewoon nieuwe versies. En de zang, ja, die is ook opnieuw gedaan. Hier is die van Sister Sledge. Ik vond ze wel lekker om achter elkaar te draaien. Daarna die van Gloria Gaynor. I Will Survive on the Weg. Maar eerst deze. He's a greatest dancer. En ja, opnieuw ingezongen ook door de

Ik blijf dit een lekker nummer vinden. Sowieso de oorspronkelijke versie van Glory Gaynor vind ik al helemaal geweldig. Maar ja, ik vind de nieuwe versie ook gewoon heel erg goed. Gloria goed gedaan. En ook Sister Sledge heel goed gedaan. En ja goed, de dames. Sowieso Glory Gaynor natuurlijk. Maar allebei zijn ze redelijk op leeftijd. Dus dan toch nog dit soort nummers kunnen uitbrengen op deze manier. Ik vind dit heel erg gaaf. En ik vind het ook heel erg gaaf dat ze nog steeds optreden. Dit is gewoon ontzettend mooi. Het is gewoon lekker. Sister Sledge bestond uit vier zussen trouwens. Debbie Sledge, Joni Sledge, Kim Sledge en Kathy Sledge. En Kathy verliet in de jaren 80 de band. En de band treedt nog steeds op. Maar daarbij moet ik wel even zeggen dat Joni er niet meer is. Joni is niet meer onder ons. Maar de huidige band bestaat uit Debbie Sledge en Kim Sledge. Alleen op de nieuwe versie heeft Kathy ook wel weer ingezongen. En ja, Joni die helaas overleed. Dus jammer genoeg. En het is lekker. Dus helaas is Joni dus niet meer onder ons. Maar ze hebben dus een remix uitgebracht nu. Een nieuwe versie van het nummer. Waarmee ze dus vooral hun eerste gigantische knallen van een hit hadden. He's the greatest dancer. Goed, nu terug nog eventjes naar een plaat. Want ik moet nog even wat muziek draaien. Want normaal gezien draai ik aan het einde om 3 uur altijd al lekker stevig. Rock. Maar ik had zoiets van, nou, dan doen we dat nu al even. Omdat ik weet dat zometeen Linda weg moet. Dus doen we toch een beetje rocken eventjes. Laten we wel wezen. Dit is zo lekker dit. We kennen ze allemaal van All I Wanna Do Is Make Love To You in de jaren 90. Voor degene die in de jaren 80 zijn geboren. Maar in de jaren 70 maakten ze dit soort muziek ook al. Het is hard.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

En de tweede uur begonnen met de Let's Dance van David Bowie. Samenwerking met Nile Rodgers. Als je dat hele album hoort, dat geproduceerd is door Nile Rodgers, maar hij speelt zelf ook op het album mee, dan hoor je heel duidelijk zijn beïnvloeden van zijn invloeden van op dit album. Denk maar Modern Love, denk maar aan nummers als China Girl. Je hoort het, de sound van Nile Rodgers helemaal op deze plaat, maar wel ontzettend goed. Uit de jaren 80 dus David Bowie. En daarvoor vergeet het nieuws met Edward Niesing. En daar zat in over een tent en over een festival. Ja, en dan vind ik toch, als je als gemeente het op de dag zelf nog zegt, wat dit gaan we niet doen, dan ben ik van mening zo van, doe dat dan eerder. Ja, dan ben je in mijn ogen wat beter bezig. Want nou kan gegarandeerd de organisatie komen kloppen. En dat zou ik doen. Dus ze hebben nou ook een grotere tent. En de oorspronkelijke tent was te klein. Dus, en dan mogen ze het nog niet doen. Ik vind het grote bullshit van de gemeente. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Welkom terug dus bij het tweede uur alweer. Het is 7 minuten over 2 op deze zaterdag 9 mei van het jaar 2026 alweer. Oh, jongens toch. En nu tijd voor nieuwe muziek, ja? Ja, tijd voor nieuwe muziek. De dames die kondigen zichzelf even aan. 1 oude rot in het vak en 1 nieuwe vak.

Ik had echt zoiets van, nou, deze plaat moet ik ook maar even draaien. Want ja, die geeft toch wel een beetje dat sfeertje weg van Madonna, I've got something to tell you. En dan krijg je dit erachteraan. Ja, maar ja, goed, ik vind het helemaal oké. Ik moet hier wel om lachen. Ik vind het wel heel geinig. Oh, ja, goed, I can see clearly now van Lee Towers. Ik zag hem gisteren nog, tenminste afgelopen zondag was het eigenlijk al te zien. Maar ik zag het gisteren toevallig op tv nog langskomen. Bij Yvonnie was hij te zien, zoals hij nieuw is dus, zeg maar. En ja, goed. Hij treedt nog wel eens op, maar veel minder. Maar nog steeds doet hij wel eens wat optredens. Lee Towers is al ondertussen al ruim in de 80. Ja, wat had hij hier toch een grote hit mee? Laten we wel wezen. Ach ja, jongens. Weet je wat het punt is? Er zijn van die plaatjes en die geven dan die lekkere sfeer weer. Nou, dat doet eigenlijk die kleding nou absoluut ook. Maar goed, je hoort ook nog Sabrina Carpenter samen met Madonna. En Bring Your Love, het is hun nieuwe single. En ik vind het wel een goede combinatie. Eindelijk weer eens een plaat van Madonna die ik wel oké vind. Sinds de laatste tijd dan wel te verstaan, hè? Nu terug naar de jaren 70 met de DeFranco Family. En dit nummer is zo lekker dat ik het niet kon laten om deze weer eens te draaien. Ik kwam toevallig net tegen. Dit is een heartbeat.

0: Kijk, zo snel kun je nou reageren, hè, want... Jolanda gaf het net aan mij toe, kun je dat nieuwe of draai je dat nieuwe van Ilse met een vraagteken? We zitten in, bij mijn ouders in de tuin en mijn moeder hoort dit nu ook, dus bij deze... Nou, moeder van Jolanda, dus hallo, we hebben elkaar wel eens gezien, dus bij deze mag ik er ook nog even bij zeggen. Die zit ook heel... Jolanda zit te luisteren en de moeder zit ook te luisteren. En ja, goed, toen zei ze van, kun je de nieuwe Ilse draaien? Dat was dat was ongeveer een kleine 20 seconden voordat de andere plaat afgelopen was. The Franco Family in a Heartbeat is a Love Beat, maar zo snel kunnen we reageren. En toevallig stond hij in een lijstje met platen al klaar van, oh, die moet ik ook nog een keertje draaien. Of die wil ik nog een keertje draaien. Daar stond hij dus ook bij. Dus was heel makkelijk en heel snel op te lossen. En natuurlijk, ja, op de chat nog steeds Rick. Ik zie Mieke op de chat. Ikzelf zit op de chat. PA, die zit op de achtergrond te luisteren. Ja, weet je, ik was toevallig net eventjes aan het zoeken. Ik moest even iets, ik wilde even iets opzoeken op internet. En ik zocht een pagina op. En op een gegeven ogenblik in mijn ooghoek zie ik ineens Tweety van Tweety en Sylvester. En toen moest ik ineens aan dit liedje denken. En we gaan van hak op de tak. Ik weet het, maar ik kon het niet laten om deze ook even te laten horen dan maar. Even wat meligheid.
1: I am a little tiny bird. My name is Tweety. I live inside my bird cage, a hanging way up high. I like to swing upon my perch and sing.

All the love in the world won't take me away from you. Ik heb nog net een paar minuten over, dus ik heb nog één plaatje voor je. En daarna gaan we even over naar de meezingers. Ik heb er eentje klaarstaan. Dat leg ik straks wel eventjes uit. Waarom dat ik die draai. En heeft niks te maken met... Jolan, ik zeg er even wat bij. Heeft niks te maken met wat jij mij vertelde. Maar dat moet ik er wel even bij zeggen. Want anders dan krijg je er hele verkeerde dingen bij. Maar ik vind het wel toepasselijk. Want deze man gaat ook nog wel wat doen. Dus goed. Maar dat hoor je zo meteen wel. Hoe het altijd in werking gaat. All the love of the world van Dionne Warwick. Hoor je Mel Blanc ook nog. En met Tordator Pudicat. Oftewel, natuurlijk, Tweety en Sylvester. Mel Blanc deed beide stemmen trouwens. En dit is Donna Hightower. And If You Hold My Hand. En dan zometeen... Twee meezingers van de eentje. Nou ja, goed. Moet je zelf horen.

jongens toch. Heerlijk dit, hè? Een van de in Nederland. Twee nummer 1 iets van deze dames. Donna Hightower.

die landen, joh, hou op. Lekker, laten we elkaar nou iets in onze waarde laten. Laten we genieten van elkaar. En laten we nou eens denken zo van, weet je jongens, we doen niet meer moeilijk erover. We gaan gewoon genieten van het leven. En zoals iemand anders is, als hij er geen mens pijn mee doet. En als hij geniet van het leven en hij laat anderen ook in zijn waarde. Laten we dan allemaal elkaar in waarde. En laten we dan niet gaan lopen en schieten op elkaar. Want daar heb je ook allemaal niks aan. Nee. Goed. Rita Hoving komt onderaan. Nee, het komt eraan, bedoel ik eigenlijk zeggen. Die komt erachteraan. Niet eronderaan, maar erachteraan. En die hangt er niet onderaan trouwens. Met Antonio. Maar eerst heb ik even een ander plaatje voor me. Het jazzfestival komt eraan in Breda. Deze man, die trad er aardig wat op. Volgens mij, heeft hij daar zo vaak op getreden. Heeft hij alle versies wel meegedaan, meegespeeld, et cetera. Speelde in ontzettend veel jazzbands, et cetera, uit Nederland. En hij dacht, ik moet ook eens een keertje iets maken wat slaat op het feit dat er veel bier gedronken wordt. Met een nadruk op heel veel bier gedronken wordt. En nog een beetje meer bier gedronken wordt. En ook tijdens het jazzfestival heeft hij dit vaak gezien. Je moet zelf maar luisteren naar de tekst. Mijn excuses voor degenen die iets hebben zo van, oh nee, wat draait hij nou? Nou, bij deze. Joep met zijn band.

Zo, ik zong hem even mee met het met een rare eind voor mezelf dan. Ja, ik denk dat ik dat er maar bij moet zeggen. Want dan denkt iedereen van, wat de hel was dat? Ja, nou, laat het daar maar ophouden. En die Rita Hovink dus, en Antonio en Jolande die zei, oh, Rita Hovink, ja. En toen zei ze, is dat dezelfde als van Laat Maar Alleen? Ja, dat is dezelfde Rita Hovink van Laat Maar Alleen. Maar ze maakte dus ook, ze heeft ook een aantal hele op tempo nummers gemaakt. En deze Antonio is er eentje, is een goed voorbeeld van nummers van haar. Maar ze heeft er nog veel meer gemaakt, Rita Hovink. En er zijn echt een paar nummers bij van Rita Hovink. Waarvan ik zeg van, oh ja, die zijn lekker laat. Maar alleen is natuurlijk heel, is echt zo'n drama nummer. Maar ze heeft dus een aantal ook op tempo nummers gemaakt. En vrolijke nummers zoals deze Antonio bijvoorbeeld. Die behoort bij mij tot, die behoort tot een van mijn meeblair favorieten. En ik kan ze trouwens allemaal meezingen hoor. Maar bij Rita Hovink. In het begin was Rita zong in het Engels vooral. Daarna ging ze in het Nederlands doen. En ze scoorde ook nog hits met inderdaad deze. Maar Wek Me Voordat Je Gaat. Nou, Antonio is behoort tot een van mijn favorieten. En, ik hou heel erg van die uptempo dingetjes van haar. Dus Antonio bijvoorbeeld vind ik geweldig. Maar dat is even persoonlijk. En Tango d'Amour vind ik ook geweldig van haar. Dus ja, maar ze heeft nog heel veel meer leuke dingen gemaakt. En ja, goed, ik probeer altijd een beetje ook van dit soort dingen te vinden van haar. En zij heeft trouwens een veel mooiere versie, mag ik niet hardop zeggen. Ah ja, Dolores is trouwens ook leuk. Van Rita. Die is ook heel grappig, heel vrolijk, heel op tempo. En die mag ik ook wel eigenlijk, om eerlijk te zijn. Soms dan heb je echt van die platen erbij dat je denkt van, oh ja. En, maar in ieder geval, ze heeft ook een hele mooie versie. En zij was eerder met haar versie, Het is koud zonder jou, André Hazen nam dat op. Maar zij nam dat ook op. En die vind ik eigenlijk, van Rita vind ik hem veel mooier. Maar dat komt denk ik ook omdat Rita zingt en André Hazes die zingt het niet, die praat het. Ja, ik denk dat dat het juiste is. Nou, doen we ook nog even Dolores. We maken het uit. Dat is deze. Lijkt een beetje op Antonio.

Weet je wat het leuke is hieraan? Dat bij deze plaat is het zo dat Robin Thicke werkte samen met Walter Murphy aan deze plaat. En Walter Murphy is, daar is een sample van gejat van dat nummer. En dat is de Fifth of Beethoven. En het leuke is dat Walter Murphy weer het klassieke stuk heeft gebruikt voor zijn plaat. Dus uiteindelijk kwam het samen en is het, werd het een gezongen plaat. Robin Thicke hoorde je, oftewel afgekort als Thicke. En ja, het leuke is eraan dus dat Robin Thicke een cover gebruikte, een disco-versie gebruikte van de Vijfde van Beethoven. En dat Walter Murphy het weer gejat had van Beethoven zelf. Dus ja, goed, tenminste gejat. Gebruikt. Ja, dat kun je wel zo zeggen. En uiteindelijk kwam het bij elkaar. Trouwens, Walter Murphy's versie die is te horen in de film Saturday Night Fever. Daar zit die, die Beethoven-versie in. En hij staat ook op het album van Saturday Night Fever, maar ook op een album van Walter Murphy staat hij ook. En hij duurt op die albums, op beide albums, verschillende, in verschillende tijden. Er is een lange versie van, maar die staat niet op Saturday Night Fever, maar die staat dus wel op het album van Walter Murphy zelf. Zo. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte. Zullen we even uitblazen? Ja, even een beetje uitblazen? Doen we dat. Even deze. Hier is Doris Day en Move Over Darling.

Move Over Darling. Ah. En mijn moeder kent dit. Ze had een schrift met plaatjes van haar, van Doris Day. Ah. Nou, dit is toch leuk om te horen. Ik vind het altijd zo leuk om te horen. Als mensen dan iets bijzonders hebben met een dame. En dan vertelt ze erover. Ja, nou, dat vind ik heel mooi. De moeder van Jolande die schreef dat, die kent dit. En ze had een schrift met Doris Day dingetjes. Oh, Doris Day. Ja, nou ja, Doris Day heeft zoveel mooie dingen gemaakt. En ja. Weet je, ik doe er nog even eentje van Doris Day dan. Ik vind dat wel moet kunnen, want dat draai ik speciaal voor de moeder van dingen. Dus doe ik er nog even eentje. Ja, even denken. Welke zal ik eens doen? Ik denk dat ik deze doe. Ja. Doe deze. En ik denk dat de moeder van Jolande deze ook wel kent. Als ik het goed begrijp, had ze het over Doris Day. Het is Secret Love.

Secret Love en natuurlijk niet te vergeten van Doris Day hoorde je ook nog Move Over Darling. Ik vond het wel leuk. Move Over Darling komt uit de jaren 60. Dat is een wat meer popplaat geweest toen de vorige tijd. En Secret Love kwam uit Calamity Jane, een soort cowboy film met alles erop en eraan. En ik dacht, nou dan draai ik die ook nog eventjes speciaal voor deze dame. Oftewel, de moeder van Yolanda. Kom uit 1953 trouwens, dat even tussen door. Ja, ook de tijd van de petticoats. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga even laten en ik bedank je voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop en alle andere programma's bij Rozen Radio. En voor straks. Geniet nog van je weekend. En een fijne moederdag morgen voor alle moeders die er zijn. Bedankt voor het luisteren. De mazzels. Dag!

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: namens ons een hele goede avond, Kees.
1: Ja, goede avond. We zijn er weer. Op deze maandagavond. Met het programma Sounds and Visions. Ik denk, ja, ik kan maar gelijk helemaal in het begin doen, want dan zijn we er vanaf, hè.
0: Net is 11 mei alweer, hè. Gaat hard.
1: Echt waar? Is het 11 mei alweer?
0: Ja,
1: oh,
0: joh.
1: Oh, man, man, man. Ja, ja, het gaat inderdaad hard. Gisteren was moederdag. Heb je er nog wat aan gedaan?
0: Nou, ik had van tevoren wel wat gegeven. Wat is iets meer dan een klein dingetje, zeg maar.
1: Twee kleine dingetjes.
0: Het waren wel twee flesjes, ja.
1: Oh, sterke drank.
0: Nee, voor het gezicht en zo. Oh. Voor dag en nacht. Maar ja, die flesjes kosten €90 per stuk.
1: Ja, ja, ja, ik weet het. Ja,
0: maal twee.
1: Ja, die zijn meestal hartstikke duur, dat klopt.
0: Ja, dat maal twee.
1: Wauw.
0: Ik zie Rob op de chat. Ik zie Mieke nog niet, maar ik zie in ieder geval Rob op de chat wel. Dus, hallo Rob.
1: Ja. Ja, volgens mij zijn Linda en Jolanda er ook.
0: Van Linda, is Linda er al? Ja, Linda
1: ja,
0: heeft
1: ja,
0: ook
1: ja, ja, ja, zeker.
0: Dan moet ik het even doen, hè. In goedenavond, schone madame.
2: Ja.
1: Ja. Je bent een beetje aan het slijmen, hè, met Linda, hè?
0: Waarom?
1: Nou, dat vind
0: tegen
1: ik
0: Jolanda, tegen Jolanda zeg ik ook schoonheid.
1: Oh, en dan
0: zeg
1: ik, kijk.
0: Ja, en dan krijg ik altijd high handsome terug.
1: Ja, lief is dat, van beide.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Zijn schatjes. Ja,
1: ja, dat is ook zo. Ja. Dat is zeker. Ik ben de playlist aan het zoeken, want ik was een beetje laat. Ik was mijn autosleutel kwijt. En
0: ja.
1: Ik was zeg maar een minuut of 4-5 te laat.
0: Hij moet nog iets omlaag scrollen. Daar sta
1: ik
0: je.
1: Ik moet nog iets... Ja. En daar sta... Oh.
0: Ja. Ja. Bijna. Nee, je bent te ver. Volgens mij ben je al te ver. Dus mij moet je maar boven toe. Ja, ik geef het hem even aan. Ik kan namelijk meekijken wat hij op zijn scherm heeft staan.
1: Ja, dat vind ik helemaal niet
0: dus,
1: leuk.
0: Nee, vind je
1: maar
0: dat
1: goed,
0: niet leuk?
1: Nee, tuurlijk niet. Dan zie je allemaal gelijk waar ik naar aan het zoeken ben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nou, dat is helemaal niet...
0: Hij staat er gewoon op, hoor, dus je kan hem gewoon aanklikken.
1: Oh, hierzo, wacht even. Ik heb hem. Ja, wel, ik heb hem.
0: Ja. Dus bij deze. En het thema is... het thema is Nederlandstalig.
1: Ja.
0: En er zit van alles in. Dus ik ben benieuwd wat je allemaal uitgekozen hebt. Oh, jee.
1: Ja, er zit van alles in, maar natuurlijk met de nagedachtenis aan Roland natuurlijk, die onlangs is overleden.
0: Ja.
1: Onze vriend, zeg maar, die in het begin van dit programma regelmatig in de studio was. En die zelfs nog een paar keer de techniek heeft gedaan.
0: Ja.
1: Helemaal in het begin zelfs. En ik heb jaren met Ronald samengewerkt. En dat op donderdagavond, een ander programma. Dus vandaar dat ik Nederlandstalig heb gepakt. En een beetje in zijn gedachtegang... de singles heb uitgekozen. En hij hield nogal van de smartlappen, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is alleen maar mooi. Als iemand die... kijk, dat is het mooie aan muziek natuurlijk. De ene vindt dat mooi, de ander vindt
1: precies,
0: dat mooi. En dat is het belangrijkste. Ik vind wel heel veel mooi. Dus dat wel. Dus we begonnen trouwens met Prospa en Clooney. Clooney. George Clooney. Nee, joh. Free your mind. Oh, jongens, toch. Free your mind. Ja, je gedachten bevrijden. Yeah.
1: Ja. Het leegmaken van je hoofd. Goh, wat zou dat heerlijk zijn af en toe. Hè?
0: Ja, er wordt hier bij deze high handsome, zegt ze. Ja.
1: Kijk.
0: Weet je wat ik altijd zo leuk vind?
1: Nee, dat weet ik niet. Vertel het eens.
0: Jolanda is nog steeds aan het raden. Hoe iets er bij mij thuis uitziet.
1: Ja, ja, nou, ik ben wel eens een keer bij jou thuis geweest.
0: Nee, maar dat
1: niet. Lang geleden.
0: Nee, maar het gaat over een desbetreffend bed.
1: Oh, dat. Ja.
0: Ze weet het nog steeds niet. Nee. Ze vraagt zichzelf nog steeds of hoe het bed eruit ziet. Ja.
1: Ja.
0: Ik vind het leuker. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb het wel gezien. En het past wel bij je. Dus ja, laten we het toch ophouden. Ja, toch?
0: Oh, heel slecht dit. Ja, jij hebt foto gezien, dus ja.
1: Ja, precies daarom.
0: Ja,
1: en meer zeg ik daar niet over.
0: Laten we muziek maar gaan draaien, want anders wordt het helemaal niks meer. Jolanda, je mag nog steeds raden, hoor. Dus ik ben benieuwd of hij het ooit raadt.

0: talk about.
1: I got something to say, what you don't got to talk about. Nou, jij zat even te praten, maar
2: ja, ik zat te praten. Ja, oh, ja, zeker. Ja, sorry, ik zat er even tussendoor over mijn gezondheid en zo, die nu eigenlijk best wel goed gaat. Dus daar ben ik wel blij om, eerlijk gezegd.
1: Janne Madonna.
2: Ja, Madonna. Ja, wie zei dat ook alweer?
1: Adam Curry zei dat altijd.
2: Ja, precies.
1: Madonna. Ja. En ja, dat deed hij vooral om de Curry en Van Inkel.
2: Ja, dan, en, hij moest ook laten merken dat hij Amerikaans was, zo gezegd.
1: Ja, ja, ja.
2: En Sabrina Carpenter met Bring Your Love.
1: Ja, Mieke die zegt, u mag mij majesteit noemen. Ik heb een uur voor keukenprinses gespeeld.
2: Nou, dan is ze zeker majesteit. Dat vind ik ook. Klopt.
1: Ja, koninklijke hoogheid, ja.
2: Ja, ja, mag ook. Ja, precies. Dus, en dan vraag ik me af, wat heeft Mieke gemaakt?
1: Ja, dat willen wij dan ook weten natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk, uiteraard.
1: Marshmallow en Thomas Pratt hoorde je ook nog. Thomas Rhett, sorry, moet ik zeggen.
2: Ja,
1: en,
2: precies.
1: En Where We Go. Ja, dat weet ik ook niet. Jo, op de achterbank, denk ik.
2: Ja. Ja, ik breng je niet naar huis, hoor. Omdat je op de achterbank gaat komen.
1: Nee, want... Tessa June.
2: Oh, wat?
1: Je hebt over de achterbank.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, nou, ja, Where We Go, op de achterbank, ja.
2: Ja, nou ja, goed. Iedereen zijn smaak, zeg maar. Ik zet liever aan het stuur.
1: Hier is Tessa June.

0: Oké, Kees. Dat is dan weer leuk, hè?
1: Ja.
0: Want het heet computers.
1: Ja, precies. Dat houdt er in één keer mee op.
0: Ja.
1: Wat is dit?
0: Nou, met dank aan onze grote vrienden van iets met een J-O-U-J. J-O-Y-O-U. En de rest, dat vullen ze zelf maar in.
1: Ja, tube. Dan heb ik het ingevuld, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Ja, dat kan gebeuren. Waarschijnlijk heeft ze niet genoeg betaald aan YouTube. En dan doet ze de helft.
0: Dat zou kunnen.
1: Ja, hè? Ja, ja, precies. Wel jammer, want het was een leuke plaat. Een leuke single, vond ik zelf.
0: Het komt uit de Devil Wears Prada 2, trouwens.
1: Ja, precies. Dat klopt.
0: En ik ben gek op de Devil Wears Prada.
1: Ja, dat weet ik. Dat heb je vorige keer ook al gezegd.
0: Die film vind ik geweldig.
1: Plaatje van.
0: Ja, ik vind die film geweldig. Ja. Ik ben even aan het kijken wat Mieke heeft gegeten.
1: Vertel het eens.
0: Keukenprins. Oh nee, ze heeft nog niet gezegd.
1: Oh.
0: Nee.
1: Nou, dat komt vast nog wel.
0: Ja, ze heeft nog niet gezegd wat ze nou gegeten heeft en wat. Want het is vandaag ook eet wat je wil dag. Dat zei Rob ook al, ja. Ja, maar ik weet niet waar. Ik weet het niet zeker.
1: Klikjesdag, dat zal wel niet, want daar doe je geen uur over.
0: Nee.
1: Want dat heb je meestal staan. Dan hoeft het alleen maar warm gemaakt te worden. Algemeen. Dus
0: ja.
1: dat is vandaag ook niet.
0: Nee.
1: Nou, we zijn benieuwd. We zullen het horen, joh. We gaan gewoon terug naar de platen. Naar de singles.
0: Ja, naar de muziek. Nou, ik zal jou vertellen. Moet eens eventjes Chris Brown.
1: Wat ga je mij vertellen?
0: Chris Brown.
1: Ja.
0: Ja.
1: Precies.
0: Met Thomas Leon.
1: Ja, ik wou net zeggen. Draai het even om.
0: Ja. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, die hebben het over iets met vallen en zo.
1: Ja, precies. Ja. Zou ze denken dat het herfst is?
0: Fallen. En we gaan op naar het... Ja. ja.
1: Waar gaan we naartoe?
0: Het Nederlandstalig gebeuren.
1: Ja, zometeen. Ja. Maar er zit nog eentje tussen, geloof ik, hè?
0: Nou, wil je die niet doen? Chris Brown en Leon Thomas nog. Wil je die nog doen, Maroon 5? Mag, hoor. Ja.
1: Ja, doen we nog
0: eventjes. Doen we die ook. Ja.
1: Ja, joh.
0: Maakt uit. Maar eerst steeds Chris Brown en Leon Thomas.

0: Maar ik moest even snel wezen, Kees, want jij zat iets uit te leggen.
1: Jolanda
0: heeft ondertussen iets gezien.
2: Wat heeft ze gezien? Vertel.
0: Een fotootje. Laat ik het aanhouden.
2: Oké. Okay.
0: Ja, ik denk van ja, ik kan het wel zo blijven plagen. Maar ja, dat is dan ook niet zo netjes om te doen.
2: Nee, ja, dat is aan jou, hè. Ik bedoel, wat jij ermee doet. Dus tuurlijk, uiteraard. Hmm. Dat hebben we afgesproken, hè. Ik zou er niks over zeggen.
0: Nee, dat weet ik, dat je dat niet zou doen. Dat doe jij ook niet eens.
2: Nee, dat doe ik ook niet. Nee. Omdat ik dat niet eerlijk vind. Als ik iets afspreek, dan doe ik dat ook.
0: Gelukkig.
2: Ja,
0: precies. Dat is ook belangrijk. Nee, maar
2: dat vind ik ook.
0: Dat weet ik ook wel.
2: We gaan naar het Nederlandstalige, toch? Of niet? Of hebben we
0: Ja, zeker, want we hebben die andere al gedraaid.
2: Ja, de heroïne hebben we al gedraaid. Dat klopt, van Maroon 5, de nieuwe. En Fallen, dat vond ik ook wel een bijzondere, leuke plaat. Ik vind het wel heel mooi dat deze is uitgebracht. Samen met Leon Thomas en Chris Bruin. Doet een beetje blues achteraan, vind ik zelf.
0: Ja.
2: En dat gebeurt niet zoveel. Althans, niet dat het in één keer in een tipperade staat of whatever. Hij staat er niet in een tipperade, maar ik hoop wel dat hij daarin komt.
0: Dat zonder het motto, you'll never know.
2: Ja, precies, daarom.
0: Maar goed, tijd voor dat thema dus wat jij...
2: Ja, precies. En wat we opdragen aan onze grote vriend natuurlijk.
0: Ja, absoluut.
2: En daarvoor wil ik het ook doen. Er staan ook Nederlandstalige nummers in waarvan ik het minder vind natuurlijk. Maar ja, goed. Hij hield ervan. En ik wil er toch een paar nummers wil ik er toch aan toevoegen.
0: Nou, gaan we dat toch doen.
2: En te beginnen met Vincent.
0: De nieuwe single van hem.
2: Ja, precies. Daar heeft hij toch wel een paar keer mee gesproken en zo. Hij hield ervan om foto's te maken met mensen die artiest waren, zeg maar.
0: En altijd één ding daarbij.
2: Een handtekening.
0: Nee, ja ook, maar...
2: Een duim omhoog.
0: Een duimpje.
2: Ja.
0: Standaard.
2: Dat deed hij ook. En trots dat hij een foto had. Met al de mensen waar dat hij mee op de foto ging. Dit is Vincent nogmaals. En more and more parfois. Parfavor.
0: Parfavor.
2: Ja, ook nog. Ja. Oh jee. Mijn Spaans is niet zo goed.
0: Olé.

0: Smit.
1: Ja, ach ja. John de Bever. En je krijgt die lach niet van mijn gezicht.
0: Dat... nou, even kijken. Maar, ja, hij zit er wel op. Die,
1: Jawel, ik lach zoveel af en toe. Niet altijd hoor, moet ik zeggen. Er zijn ook momenten bij dat ik serieus kan zijn.
0: Oh, maar ik ook. Ik kan wel serieus zijn, maar... niet veel later, dan moet ik ook weer... Dan kun je het bij mij wel vergeten, want dan lig ik ook weer helemaal in een deuk.
1: Ja, ja, dat hoort een beetje bij je jeugd zijn, hè?
0: Ja, nou, ja.
1: Kijk, ik bedoel, als je tiener bent, dan heb je dat allemaal, van die dingetjes.
0: Oh, die zegt, ik ben nog steeds als tiener.
1: Ja, tuurlijk, uiteraard.
0: Ik ben geschokt.
1: Ja, ja. Ben je geschokt? Oké. Okay.
0: Ja, dat doet dingen toch altijd?
1: Ja, nee, ja, dat klopt, ja. Ja,
0: Diesel zeker. Doet dat altijd.
1: Ja, dat weet ik. Dus... Maar je hoeft niet zo geschokt te zijn hoor. Ik bedoel, dat hoor je toch graag of niet?
0: Natuurlijk hoor ik dat graag. Want
1: ja,
0: ik,
1: zie
0: jij
1: je
0: kan.
1: Wel. Zie je wel. Daar verdek het ook. Dus,
0: maar, jij denkt toch dat ik dat dan niet graag wil horen?
1: Nee, ja, ik weet zeker dat je het graag wil horen. Zeker. Ik ken je wel een beetje hoor. Hoe lang werken we nu al samen? Minimaal 20 jaar geloof ik of zo.
0: Ja, het komt wel daarop neer denk ik, ja.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik denk dat je wel...
1: Ja, in ieder geval sowieso in het bestuur. En nu het programma al een hele ruime tijd. Mm-hmm. Dus ja, we werken al heel lang samen. We kennen elkaar al best wel lang.
0: Ja,
1: dus,
0: dat klopt. Dat
1: maar alleen maar gezellig.
0: Ja, ik zit alleen te wachten nou op iets wat niet wil.
1: Wat wil je niet? Hè?
0: Ja, ik moest even een plaat hebben, maar op een of andere manier...
1: Kun je
0: zegt
1: niet
0: mij,
1: vinden?
0: Op een of andere manier zegt het systeem heel vrolijk zo van... Nee,
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, nou ja, dat heb je wel eens.
1: Ja, dat heb je wel eens, ja. Dat, ben je weer op dat YouTube aan het zoeken, of niet?
0: Nee, absoluut
1: helemaal
0: niet. Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Wat vreemd allemaal. Dat je niks kan vinden.
0: Nee, ik kan het wel vinden, maar het systeem wilde niet.
1: Oh, het systeem wilde niet.
0: En dat is een ander verhaal.
1: Nog steeds niet?
0: Jawel.
1: Oh, ja, nou wel.
0: Dit is, ja... Nou, ik ben bol.
1: Ja, jij zegt het.

0: geloof.
1: Maar je houdt het over kabouter. Waarom zit die kabouter Plop in?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat het komt omdat de kurk van de moed gaat. En daarom zit dat Ploppen de Plopper in.
1: Ja. Ja, Ploppen de Plopper de Plop.
2: Ja, precies. Nou, daarvoor hebben ze het gedaan, denk ik. En misschien heeft Studio 100 wel gesponsord.
1: Om
2: het nummer te maken.
1: Zou kunnen, betwijfel het.
2: Ja, ik betwijfel het ook. Maar ja, je weet me nooit natuurlijk. Donnie is trouwens goed bezig, want die brengt binnenkort weer een single uit. En hij hoopt daarmee zeg maar de winnaar te worden van het Foute Uur. Ik ben benieuwd hoe dat hij dat weer gaat doen. Hij heeft wel een paar keer gewonnen al. Althans, dat ze het een hele leuke plaat vinden. En dat hij regelmatig gedraaid werd in Foute Uur, zeg maar.
1: Ja.
2: In het programma.
1: Ja, maar dan heb je die foute dingen. Dus zeg maar, ja, ik weet het niet hoor, Kees. Ik heb altijd zoiets van, ik vind het leuk. Maar op een moment dan heb ik wel zoiets van, ja. Ik hou van, ik vind Nederlandstalige muziek niet verkeerd. Hou me ten goede, want dat weet je. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind het heel snel te feestrig en te simpel.
2: Nogmaals, we doen het in de gedachtegang van Ronald natuurlijk.
1: Ja, nee, dat weet ik. Maar ik zeg alleen van dat ik dat vaak met bepaalde Nederlandstalige muziek vind. En dat vind ik jammer.
2: Ja, dat heb ik zelf ook. Alleen, ik zou meer neigen naar, zeg maar, Bluff, Rob de Nijs en dat soort dingen allemaal.
1: Benny Heijman.
2: Ja, bijvoorbeeld. Dan naar dit soort muziek. Maar Ronald die neigde meer naar dit.
1: Ja. Nee, maar moet er goed. Nee, dat mag ook. Hè. Kijk,
2: en vandaar dat ik dit ook zo heb opgezegd. Opgezet.
1: Moet
2: ik
1: goed.
2: Ja, ik ben in de huid een beetje kropen van Ronald, zeg maar.
1: Oh, jee.
2: Ja, sorry.
1: Is best lastig.
2: Dat was best lastig. Ja, zeker. Ja, maar ja, goed. Hij ging ook met al die artiesten ging die op de foto. En nogmaals. Hij liet het ook uitgebreid zien altijd. Aan iedereen. Ook op zijn werk. En hier. En overal waar hij maar kwam. Dus. Hij had er een hele verzameling van.
1: Ja, dat klopt.
2: Zelfs een boek helemaal. Met alle handtekeningen die hij verzameld had. Dus. Heb je de volgende al gevonden of niet?
1: Oh, al lang. Jij wilt deze?
2: Ja, die.
1: Oh jee. De Sloper.
2: Ja, klopt.
1: Hier is Frans Duits.

0: Nou ja, mag afkondigen, Kees.
1: Ja, dat was Gerspe Doel. En ik neem je mee.
0: Oh, Kees, echt waar? Vertel.
1: Ik heb net nog gezegd dat ik je niet thuis breng. Dus dat gaat niet gebeuren. Dan blijf je maar op de stoep staan. Maar dat ga ik echt niet doen deze avond.
0: Ben je lekker aan het plagen, hoor.
1: Ja, dat weet ik ook wel. Ik jou ook.
0: Want, ja, daar was ik bang voor.
1: Als het moet, dan doe ik dat, hè, dat weet je.
0: Dan reden, Kees.
1: Ja, daarom. Hey, daarvoor hadden we Frans-Duits. En je denkt dat je alles mag van mij.
0: Ja.
1: Ik heb Frans wel eens een keer samen met Django Wagner een programma zien maken. Met nog een vriend van hun erbij. En dan moesten ze allerlei werkzaamheden uitvoeren. Of dat je dat nou een leuk programma vond of niet. Maar ik moest er regelmatig om lachen. Zeker omdat de heren toen nog behoorlijk corpulent waren.
2: Is WNC.
0: Kees, we moeten even naar het nieuws.
1: Ja,
0: doen we zo meteen even verder.
1: Ja, doen we zo verder.
3: Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
4: Uur na uur, dag.

0: Cheerio.
1: Ja. Inderdaad.
0: Justin de Wild.
1: Ja, dat klopt. ik denk geen familie van Ruud de Wild, hoor. Dat verwacht ik niet, eerlijk gezegd. Dit was Cheerio. En dat is de nummer 1 in de Nederlandstalige top 20.
0: Maar Kees...
1: Ja?
0: Ja,
1: ja, ik zei het net tegen je. Van, het lijkt er een beetje op dat we nu met een piratenstation bezig zijn. Maar dat is niet echt zo.
0: Nou, Kees...
1: Ja, vertelt u maar.
0: Mieke had een tip voor jou.
1: Voor mij?
0: Ja.
1: Om een bepaald eten klaar te maken, of niet?
0: Nee. Jij moest even wat leren.
1: Wat moet ik leren dan?
0: Je houdt het door Spaans.
2: Na de plaaggeest maakten we de serie Het Geheim van de Sleutel.
0: En toen had ze het over deze. Dus ja, moeten we even tussendoor doen. Nou, we toen met Nederlandstalig bezig zijn, moeten we deze even speciaal voor jou draaien. Dan kun je even Spaans leren. Ja.
1: Ik weet het al.

0: dat is een fles.
1: De kelder is de camarero.
0: En de hoed, die noemen ze sombrero. En de Middellandse Zee heet de Mediterranee. Viva Spanje! Olé!
2: Olé! Nou ja, Kees, bij deze heb je dus even Spaans geleerd.
3: Ja, ik weet wel wat cerveza is. Dat weet ik dan weer wel.
2: Nou ja, ik heb hierdoor Spaans geleerd.
3: Ja.
2: 1, 2, 3 is un, dos, tres. Een botilla, dat is een fles. Nou ja, een kelner is een camarero, die noemen ze het sombrero. En de Middellandse Zee, die heet de Mediterranee.
3: Wat ben jij goed!
2: Wat goed! Dat is iets heel anders, ja.
3: Ja, precies. Ja, dat moest ik even doen hoor. Nee, maar bedankt in ieder geval. Dan weet ik weer een paar Duitse woorden. Spaanse woorden.
2: Het wordt wel steeds gekker nou bij jou, hè?
3: Oh jongen, je moet het eens weten. Ja, het... Nou, ik ben niet zo goed in mijn talen. Mijn zoon zou zeggen, ja, je doet altijd zomaar wat. Zeker als het op Engels aankomt. En daar heeft hij altijd een hekel aan. Want ik zei, maar jongen, daar gaat het niet om. Het gaat er toch om dat je je verstaanbaar kan maken. Ik zeg, desnoods gebruik mijn handen en mijn voeten en dat soort dingen allemaal. En dan komt het toch allemaal weer goed.
2: Dat is waar.
3: Ja, dus vandaar. En dat is met Duits ook zo. Als ik daar weer ben, dan moet ik altijd weer eventjes... zeg maar wennen aan het Duits. En als ik er dan weer even een 20 minuutje, 25 minuutjes ben, dan lukt dat weer wel hoor. Dan gaat het wel. Maar ja, dat is altijd zo als je een tijdje dat niet gesproken hebt.
2: Ja, nou precies. En dus. Even kijken wat Mika zegt. Ja, met al die cerveza, ja, vloeibaar bedoel je. Ja.
3: Ja, precies. Ik spreek het vloeibaar. Ja, precies.
2: Kees kan straks vloeiend Spaans. Vloeibaar bedoel je.
3: Ja, klopt. Dat is helemaal waar.
2: Wacht even nog op, maar du hast, dat is toch echt Duits, hoor?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, dat klopt. Dat ken ik nog van vroeger.
2: Nou, dat is ook Rammstein.
3: Rammstein, ja, dat klopt. Ook dat nog.
0: Du hast.
2: Ja, dus kijk, Rammstein is goed. Maar ja, als je dat tegen iemand zegt, is dat natuurlijk ook weer niet een van de meest prettige dingen dat je dat tegen iemand zegt. Maar dat even terzijde.
3: Zoals hun dat zeggen, niet, nee. Niet op de manier zoals hun bedoelen.
2: Nee, dat zeker niet. Nee, dat zeker niet. We gaan terug naar de lijst, Suzanne en Freek.
3: Ja, dat vind ik ook.
2: Het is als het avond is.
3: Ja,

0: Ja, nou, twee figuurtjes. Jan Smit en Frans Bauer. En Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij.
1: Ja, ja, dat klopt. En daar hebben ze samen ook gezongen.
0: Suzanne en Freek.
1: Ja, ook dat nog. Die hebben we ook gedaan met Als het avond is.
0: Want zij hun pupil heeft gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: Heel eerlijk. Ik was het niet eens met de winnaar. Maar dat is even...
1: Ja.
0: Dat klinkt overweend, maar dat is...
1: Dat is een beetje persoonlijk,
0: denk ik. Ik vond het niet de beste van het stel. Ik vond heel eerlijk gezegd, vond ik de andere jongen beter. Maar dat is natuurlijk persoonlijk.
1: Ja, precies. Ja,
0: maar ik vond
1: de
0: andere jongen een die vond ik gewoon beter qua... qua stijl, qua zang. Ik vond hem technisch gezien gewoon beter. Mm-hmm. En de dames vond ik eigenlijk ook beter dan de winnaar. Dus ja, een beetje apart. Maar goed, dat is persoonlijk natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou ja, goed. Ik vraag me toch af of dat er veel van die mensen echt doordringen. In de top 40 en dat soort dingen allemaal.
0: Nou,
1: er zijn er maar weinig.
0: Er zijn erbij die kunnen er een hele goede boterham aan verdienen.
1: Ja, dat klopt.
0: Denk aan Dennis van Aarsen. Denk aan Leona Filippo. Hebben allemaal de Voice gewonnen. Maan. Ja, daar valt over te twisten. Over of dat je
1: het goed vindt of niet. Wat ze in het begin deed, vond ik wel goed. Wat ze in het midden deed, zo ongeveer ook.
0: Precies.
1: Maar wat ze nu doet... ik heb daar mijn twijfels bij. Dat had ze nooit moeten doen, maar... dat is haar keuze. En dat zal wel. Maar ik zal de nieuwe albums nooit kopen.
0: Nee, het is ook niet mijn ding. Kijk dan, als ik dan kijk naar Dennis van Aarsen, dat dan weer wel.
1: Ja, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk wel meer die bijvoorbeeld de presentatiekant ingegaan zijn. En dat soort dingen allemaal natuurlijk. Desalniettemin. Er zijn er ook veel die wel goed zijn. Maar gewoon niet door willen stoten.
0: Mee eens.
1: Sommigen die willen het ook niet. Die willen gewoon in de eigen genre blijven. En dat is natuurlijk wat voor te zeggen. En dat is soms jammer. Maar soms doen ze het daar ook heel erg goed in. Dus, maar dan hoor je daar niet zoveel meer van.
0: Nee. Senna.
1: Ja, laten we dat eens doen.
0: We gaan niet slapen.
1: Nee, ja, precies. Ze komt ook naar Oostraat toe. Met
0: Festival.
1: Ja, Oostraat Live. Ja, klopt.
0: Weet jij meer dan ik?
1: Ja.

0: Wacht even, oké, Kees, gaan we niet slapen?
1: Nou, voorlopig nog niet. We moeten nog even wat afwerken natuurlijk, hè?
0: niet slaapjes doen.
1: Ja, voorlopig even niet.
0: Nee, gaan we dat niet doen. Nee.
1: Nee, joh, dat is zo onvriendelijk voor de luisteraars. Doe dat nou niet!
0: Hier is Walter Kroes.

0: Ja, Django Wagner. Ik had zoiets van, weet je...
1: Ja, hè?
0: Ik zat te denken aan... welke versie ga ik draaien? En ik had zoiets van, ik doe de in mijn ogen meer toegankelijk voor een grote publiek versie.
1: Ja, nou, dat zou zo kunnen.
0: Omdat hier niet zo het tingelingelingeling,
1: nee, hier zit meer de schuine klanken zit hier een beetje in.
0: Ja, en het minder extreem volkse.
1: Ja.
0: Ja, nou, nee, maar zo vind dat, ik het klinken.
1: Goed.
0: Ik
1: respecteer jouw mening.
0: Ja, dan pak ik deze. Dan,
1: helemaal goed van je.
0: Pak ik deze.
1: We hadden nog eentje van wat we wilden vertellen over Django en Frans Duits. Dat ze een keer in een programma waren. Dat ze allerlei werkzaamheden moesten uitvoeren. En een van die werkzaamheden was in de wasstraat. En dan moesten af en toe die auto in die wasstraat gaan rijden. En... De heren waren op dat moment aardig corpulent. En ik weet niet meer precies wie dat het was. Of dat het Frans was. Maar ik vermoed Django. Dat hij in een auto stapte en bijna niet meer uitkwam. Omdat hij gewoon klem zat. En dan moest ik wel om lachen, moet ik eerlijk bekennen.
0: Volgens mij hebben dingen er ook in gezeten.
1: Er heeft er nog eentje in gezeten, dat weet ik. Maar wie dat was, dat weet ik niet meer precies.
0: Ja, maar Mart Hoogkamer heeft volgens mij met André Hazes ook zo'n programma gedaan.
1: Oh, dat zou best kunnen. Maar hun waren daar ook druk mee bezig en hebben wat diverse dingen uitgevoerd.
0: Ja, nou, bij deze.
1: Ja.
0: Ik denk dat het tijd is voor een plaatje.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik was uitgeteld.
0: Ga je zwemmen?
1: Mart Hoogkamer is dit.
0: Ja, ik zei ook, ga je zwemmen?
1: Nee, ik niet. Nee.
0: Ik hou wel van zwemmen.
2: Ja, we gaan het doen.
0: Ja, helemaal niks mis mee.
2: Oh, leven.
0: Nog een keer 11 uur in een zwembad gezeten. Letterlijk en figuurlijk. Achter elkaar.

0: die laatste die was van mij, hè?
1: Hé, die laatste die was van mij, hè?
2: Nou, lekker joh.
1: Ja, hij zegt het, hè, de laatste die was van mij.
2: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Zeker als heel de bar vol staat.
1: Yeah.
2: Dat moet je dan vooral zeggen, denk je dan, bij mezelf.
1: Weet je wat je wel vaak hoort bij al die artiesten die dus in de Nederlandse scene zitten, zeg maar even. Dat is wel vaak dat je...

0: Maar.
1: En dat heeft denk ik niet te veel te maken met de hits die hij scoort, maar gewoon met...
0: Met de drank die hij op heeft, of niet?
1: Ook dat, zeker. Maar wel met de mensen die hij aantrekt, denk ik dan bij mezelf. Tino, want Ziggo Dome trekt hij toch vol en dat ligt niet aan die ene hit.
0: Nee, Tino Martin, ik weet ook niet waarom hoor, dat het lukt. Maar ik zeg al, ik vind het een soort kopie van René Vroeger. Een beetje te veel René Vroeger sound. En ik weet dat hij trouwens meegedaan heeft aan...
1: Ja, vertel.
0: Hij heeft ooit meegedaan aan Hollands Got Talent. En daar zat Angela Groothuizen ook in de dingen. En die heeft vriendelijk verzocht om tegen hem te zeggen dat hij geen kopie van René Vroeger meer moest zijn. En toen was hij dus nog niet bekend.
1: Nee.
0: Zus was toen al wel bekend. En Angela Groothuizen, toen zeiden ze van, hebben jullie zangles? Ja. Oh, heeft die zanglerares dan watjes in haar oren gehad? Want jullie kunnen niet zingen. Dus dat heeft zelfs Angela Groothuizen gezegd.
1: Ja, maar dat vind ik wel goed van Angela. Want die komt echt voor de mening uit. En dat vind ik wel aardig altijd.
0: Ja, dat was bij Anouk ook.
1: Ja. Anouk doet het precies hetzelfde.
0: Die had ik ook best wel leuk gevonden eigenlijk weer bij The Voice. Die miste ik wel een beetje. Ja, het is een beetje in het zoetsap. Het was allemaal iets te klef. Dus.
1: Ja, ik heb het niet gevolgd deze keer. En ik moet ook... Maar ze wil het niet meer, hè, Anouk?
0: Nee, dat weet ik.
1: Ze wil het zelf niet meer. Ze is er wel helemaal klaar mee. En dat snap ik ook wel.
0: Ja. Tuurlijk. Terug naar de muziek nog. We hebben er nog één.
1: Ja, precies.
0: En zometeen hier in dit hotel van Rob de Nijsgracht gaan. Maar eerst... Zij weet het, ja, ja. Ja, Tino Martin dus.

0: hier in dit hotel.
1: Ja, dat klopt. Ik vond hem weer eens een keer. En ik denk, ja, dit is echt een hele mooie om naar al die Nederlandstaligen die we gedaan hebben. Om deze te pakken.
0: Nou, dat is ook zo. Kijk, het punt is, ze hebben gewoon absoluut goede muziek.
1: Ja, maar ja, nou goed, ik vind Rob er toch in ieder geval bovenuit steken.
0: En dat sowieso.
1: Sowieso met de teksten en sowieso met zijn stem. En ja, ik vind het gewoon een heel prachtig nummer hier in dit hotel. Het is niet zo bekend geworden volgens mij voor de mensen die Rob niet kennen. Maar ja, voor mij wel. Hij heeft het wel eens gezongen in een concert waar ik was. Toen die,
0: absoluut.
1: Toen dat album uitkwam. Ik weet niet precies welk album, welk album was het eigenlijk precies. Ik zal het zo wel horen, denk ik, van Jolanda of zo.
0: Nou, nee, kan je, dat kan...
1: Ja, vertel me.
0: Dat kan ik je zo vertellen in principe. Want... even een momentje, ik moet even klikken. Met je ogen open.
1: Oh, ja. Dat klopt. Dat is helemaal waar.
0: Die
1: ik,
0: is het.
1: Ik zie het album voor me. Klopt
0: tijd
1: helemaal.
0: Tijd voor Somme. Dit is Dark Before
1: the Dawn.
0: Dankjewel, Kees.
1: Graag gedaan.

0: Sommieu. En ik weet dat Jolanda hier helemaal weg van is. Van deze band, Sommieu. Hmm. En ook van de nieuwe Ilse. Die vindt ze ook helemaal geweldig. Die vroeg ze aan mij, ja, die vroeg ze afgelopen zaterdag aan me aan. Ik ben nou bij mijn moeder en we zitten in de tuin te luisteren. En toen zei ze, oh, kun je voor mij Ilse draaien? Dat was, het was nog geen half minuut voordat de laatste plaat afliep. Toen had ik Ilse er al in zitten. Dus dat was heel grappig. Zo snel? Ja, zo snel.
1: Ja.
0: Dus dat had Jolanda. Dus, en Mieke en Rob, die hebben een heel gesprek over allerlei dingen. Over de Voice of Holland en een kaal broodje met warm gebraden vlees. Wilt u daar koolsla bij? Oh ja, kost maar 1 euro. Dat is best lekker hoor. Ja. Culinair hoogstandje. 13 in 12 dozijn, maar wel 13 in een dozijn, maar wel lekker. Ja. Ja, ja. Dat vond Mieke over bepaalde muziek trouwens. Mm-hmm. Zo was er een hele hoop. En ze is naar een platenbeurs geweest afgelopen zondag. Dat weet ik. Heb ik nog niet naar gevraagd trouwens.
1: Oké.
0: Ja. Ja.
1: Het zou best kunnen zijn dat ze veel heeft gekocht, of niet? Dat weet je nooit.
0: Ja, ik weet dat nooit zo goed.
1: Nee, dat
0: de ene
1: klopt.
0: Keer, de ene keer dan koopt ze heel veel en de andere keer dan is het, dan dus, is het niet zo heel veel. Ik weet, kijk, wij,
1: het is
0: ik,
1: met WT komt, hè?
0: Ik ken haar natuurlijk al langer.
1: Ja, dat weet ik. Dat weet ik.
0: Van de muziekwereld.
1: Maar ja. We hebben net een foutje gemaakt over het album van Rob. Dat is niet met je ogen open, maar met je ogen dicht.
0: Mijn ogen dicht, ja, sorry. Ja, ja, mijn fout. Ja. Ja, nee, mijn fout. Sorry!
1: Maar ik kan wel het ding voor mijn ogen halen, zeg maar, het album. Dat heb ik wel.
0: Ik ook, absoluut.
1: Ja, precies.
0: Damiano David, dit is Voices.

0: laat het licht nog even aan. Nou ja, goed, dan doen we dat toch. Ja, anders zie ik ook geen moe hoor natuurlijk. Alhoewel, ik zie wel wat door de lichtjes van de dingen natuurlijk. Door de lichtjes van mijn... hoe noem je dat? Van mijn mengtafel hier zo. Want dan zie je nog wel wat lichtjes door de mengtafel. Dus dat is misschien wel een voordeel.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar als die uitvallen, dan heb je toch een probleem. Nou is het nog wel licht buiten. Maar als het donker is, dan heb je een probleem.
0: Dat sowieso.
1: Dan kun je een toets niet bevinden. En schuiven. En noem maar op.
0: Nou ja, zoiets. Ja,
1: ja daarom.
0: Ja.
1: Maar Jolande die schreef me al dat het een mooie ontroerende plaat is. En dat klopt ook. Het ontroert mij nog steeds als ik deze draai en hoor. Het doet me denken aan iemand. Dus vandaar. Dat was sneller en laat het licht aan.
0: Ja.
1: Moeten we buren nog even doen?
0: Hadden we eigenlijk dingen erin moeten doen, hè?
1: Wat?
0: Mag het licht uit? Die had er achteraan gekund.
1: Die had er achteraan gekund, maar ik heb gekozen voor Arme van Buren. Zullen we die doen of zullen we die tot volgende week bewaren?
0: 2 minuten, 1,5 minuut toch?
1: Ja, dat is eigenlijk te weinig.
0: Nee, ik doe dit
1: zelf,
0: wel.
1: Want,
0: ik doe dit wel.
1: Ik vind het een hele mooie, mooie mix, zeg maar.
0: Doe deze wel, dan doen we die tot aan het nieuws. Want anders wordt helemaal niks meer volgens mij.
1: Nee, dat vind ik ook. Dus vanaf 5, net als een aantal weken geleden. Kunnen we deze gewoon weer overnemen?
0: Ja.
1: Ik moet gewoon de thema's wat korter maken, want anders dan komen we niet meer toe aan de rest.
0: Nou, het ligt eraan.
1: Dan heb je toch weer over licht, hè?
0: Ja.
1: Ja, zie je wel.
0: Mag het licht uit?
1: Ja, zometeen. Na 9 uur, dan doen we het licht uit. In ieder geval hier. In ieder geval iedereen weer bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie het een klein beetje aangenaam vonden, ons programma. Volgende week zijn we er weer. Tenminste, althans ik. Jij ook?
0: Ja, het is wel de bedoeling.
1: Ja, voor mij ook. Ja. Zeker.
0: Ja. We zijn er 1 keer niet. En dan is het Pinksteren?
1: Ja, zeg ik dat klopt. Ja.
0: Dat is binnenkort dat is ook.
1: Tweede Pinksterdag.
0: Bedankt voor het luisteren. En zo meteen veel plezier bij de non-stop, et cetera.
1: Oké.
0: Doei.
1: Slaap lekker.

0: ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkow-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet met toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

Hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plankaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op, jongens. Pas op. Laat me even door, alsjeblieft. Bij ons inmiddels...

Ik heb er nooit meer een gehad, dus moet ik heel alleen in bad. En droom dan in mijn beste sas dat ik een rijke kerel was die allemaal.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkow-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet met toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Geweldig. Geweldig, Merel. Geweldig. God, dat is goed. Merel, heb je ook huisdieren thuis?
1: Ja.
0: Wat voor dieren dan?
1: Een hond.
0: Een hond? En hoe heet die hond?
1: Douwe.
0: Douwe. Ken je de hond Bello?
1: Ja.

0: city life. Kom. Du-du-du-du-du-du. Alles in orde. Of niet betaald het worden. Du-du-du. Gaan we dan. Du-du-du. Niet betaald. Heel goed. Kom. Kom. De nummer is 381046. Ik zie een heleboel mensen schrijven. 381046. Alleen het wordt een duur gesprek, want het is Torremolinos. Call me!
1: Dank u. Dank u wel. Rosso Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

witte meeuwen, zwarte raven, tot je knieën in het wier. Thuisgekomen voor het eten, moest je eerst onder de douche. Nee, ik zal het nooit vergeten, bruine bonen, appelmoes. Mooie tijden waren dat, toen je in de zesde zat. Als je pukkels zijn verdwenen en je bloost niet meer zo snel, sta je vaster op je benen, kent de regels van het spel.

zijn begraven in de tijd die verder sloop. En de rimpels in je voorhoofd zijn het tastbare bewijs dat de fakkel langzaam uitdoopt.

zaten stenen op het water, op het water van de sloot. Hutten bouwen in de duinen, met mooi weer en als het goot. Want dan werd je lekker nat, mooie tijden waren dat. Toen er

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met een Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok.